0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, dat meldt Omroep Gelderland. Er moest onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zegen op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat die volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zei president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd. Ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: Suzanne Vreek en halverwege. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 9 over 7, het is 15 juni. En vandaag op deze dag in 1752 lang geleden. Benjamin Franklin die vindt de bliksemafleider uit. Op deze dag 1752.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Onder de leden van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap die hebben zondag bij de Sint-Curialos-kerk in Enschede de onthulling van een zogeheten cijfermonument bijgewoond. Later op de dag werd hetzelfde gedenkteken onthuld bij het klooster in Glanen. Voor de hele Twentse gemeenschap lezen naar 120.nl. En ATC 65 is er zaterdag niet in geslaagd promotie naar de eerste klasse af te dingen. In de finale was SV Losser te sterk en dat gaan zij dus wel doen naar de eerste klasse. SV Berghuizen, op de minste gebeurde bij SV Berghuizen in Oldenzaal, werd het 4-0. En Enter, ja, die heeft promotie afgedwongen naar de tweede klasse. Voor het eerst in de clubhistorie gaat de club volgend seizoen niet spelen op dat niveau. Dus dat zit in Enter en in Losser goed, tekent op 120.nl. En Max Housewies, die mag zich Heraklid noemen. De 22-jarige verdediger komt over van Schalke 04. Vandaag een enkele bui. Vanmiddag verdwijnt de kans op een bui. Krijgt de zon meer ruimte. En het wordt op deze maandag 18 graden.

gaan het hebben vanochtend over beschermde diersoorten in Hengelo. We gaan het hebben over een documentaire batik. En we hebben meer zaken die ons raken, dus blijf er lekker bij. Twente FM in Twente wordt wakker.

0: Adam Strain, 50 Ways to Say Goodbye. Hier op Twente FM. Straks gaan we ook even horen wat er is opgebracht in Glanenbrug afgelopen vrijdag.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: De nieuwsfeiten van 15 juni 1993... dat de laatste Russische troepen vertrekken uit Cuba... en 1979 de oprichting van de reguliere grootloge van België. Het is 1977 dat Spanje de eerste vrije parlementsverkiezingen... na 40 jaar Franco-beleid... bewind moet ik zeggen eigenlijk... heeft de eerste vrije verkiezing in Spanje 1977... Dan 1972, de 37-jarige Ulrike Meinhof, kopstuk van de Baader-Meinhof Groep. Die wordt aangehouden in Hannover samen met haar 27-jarige onderwijzer. Nou ja, niet haar vriend, maar nou ja, het let wel op Gerard Mühlen. Die was trouwens 10 jaar jonger, maar dat maakt niet uit. Kopstukken worden aangehouden. Het gaat over RAF de Baader-Meinhof Groep. En Ulrike Meijer achter de tralies 1972. Dan 1965, tegen middernacht vindt op de Noorse tanker Rona Star... bij Verolme tankercleaning in het Rotterdamse Botlekgebied... een zware explosie plaats. Later nog één. En dat gebeurde tijdens het schoonmaken van het schip. 16 doden, schade is groot. Het schip breekt in tweeën. 1965. 1961 dan DDR-leider Walter Ulbricht... die verklaart dat niemand van plan is een muur te bouwen. En 1956... John Lennon en Paul McCartney ontmoeten elkaar voor het eerst. Misschien wel de start van de Beatles, wie weet. 1956, 1950 dan de opening van Rotterdam Ahoy. En 1940, Sovjet-troepen die vallen Litouwen binnen. Dan hebben wij Charles Goodyear, die krijgt een trooi op het vulkaniseren van rubber. Dat gebeurde in 1844 en 1752, heel lang geleden. Benjamin Franklin die vindt de bliksemafleider af. En dat gebeurt op deze dag bij het oplaten van een vlieger. Per ongeluk dus eigenlijk, de bliksemafleider. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991, 15 juni. En de binnenkomers als volgt. Blauw van der Zien komt binnen op 37. Cold Slamming van King B op 33. Silently van Queenstrike, die komt binnen op 32. Op 31, Tol en Tol met Zedalia. Shani, Happy People van R.E.M. komt binnen op 28. En als ze nu binnenkomen, I Wanna Sex You Up van Call Me Bad op 25. Maar er was ook een binnenkomer. Op nummer 35.

Uiteindelijk wordt het 33, staat 3 weken de top 40. Deze Touch Me All Night Long van Casey Dennis. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40 op nummertje 35. Dan de top 3 van deze dag in 1991 op 3. Zenz Una Donna van Zucchero en Paul Young. Op 2 blijven staan The Last Train to Transcentral van KLF. En op 1 blijven staan Wind of Change van The Scorpions. De nummer 1 van 15 juni 1991.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor hier op de Twente Radio. Goedemorgen, welkom. Het is maandagochtend. Het is een uur rond, nieuwe kansen. Het is bijna zomer in het land. En nou ja, het wordt wel beter eind deze week, schijnt. Vandaag moeten we het doen met wat bewolking en een kleine bui. Vanmiddag krijgt de zon weer ruimte. En dat wordt dan 18 graden. Straks gaan we het hebben over onder andere painten in het jak in Losser. We gaan het hebben over lokale toekomstmakers die gezocht worden. Henk Winkelhuis heeft heel erg veel te vertellen. Dus die komt ook in de show met onder andere Kans voor een kind. En we gaan het over de Twentse modeontwerpsters Romee Mulder hebben. Nou, werpster, maar we gaan het met twee mensen over hebben. In de documentaire Batik, Beats en Boombo. Dat allemaal straks in de show. En we gaan ook nog horen wat wandelen tegen kanker in Glanenbrug heeft opgeleverd. Dat en meer straks.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
5: Brusje doet meer met je.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Russische aanvallen op Oekraïne vannacht zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd ook een historisch klooster uit de 11e eeuw getroffen. Het raakte zwaar beschadigd. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met hun aanvallen in het Midden-Oosten. Ook de aanvallen in Libanon moeten stoppen. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en dan mogen er weer schepen varen door de zeestraat bij Iran. En koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en verdrinken of stikken dan soms in hun eigen mest. Wakker Dier zegt in het AD dat het zeker 4 keer per week gebeurt. Daar schrikken we van, zeggen ze.
0: Dankjewel, Jeroen. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Marie-José Luttekolt stapt op als wethouder in Hengelo na 4 jaar in die functie. Ze was eerder 12 jaar raadslid en actief in het PvdA-bestuur. Luttekolt zegt veel energie uit haar werk te hebben gekregen, ondanks de 60 tot 80 uur per week. Ze maakt plaats voor nieuw talent en kijkt positief terug op haar periode in de Hengeloze politiek. Dronepiloot Laurens Brummelhuis en waarnemer Anton Schrijver hebben zaterdagochtend 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat agrariërs het land maaiden. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep zochten het terrein rond Geesteren vooraf af met de drone. Begin juni liggen reekalfjes roerloos in het gras totdat ze kunnen lopen en door de moeder worden gevoerd. En de gemeente Losser voert een regeling uit voor huishoudens met 1 inkomen. Volgens de wet tijdelijke regeling alleen verdienersproblematiek krijgen geschikte huishoudens jaarlijks een vast bedrag van €1000 in 2025 en €1100 in 2026. De regeling geldt voor partners waarvan 1 inkomen heeft via het UWV, SVB of een uitkering. Vanaf 2028 wordt het probleem landelijk via de inkomstenbelasting opgelost. Heb ik nu het weer voor Twente? Vandaag begint bewolkt met een klein beetje regen. Later wordt het droog en komt de zon er steeds bij. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Voorthuis en Hoevelaken is de eerstvolgende file die we tegenkomen. Op de A1 langzaam rijden tot stilstaand verkeer 5 minuten over 3 kilometer. Dan de N35 Nijverdorp de Oost richting Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de N36 Almelo Noord richting Wieren. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 minuten over 7 kilometer. En 1 controlepost, tenminste op dit moment. Dat is op de Aukevleerstraat in Enschede. Dat meldt flitsmeister.nl.

0: Marshmallow. En Thomas Red, die deed mee met Where We Go hier op Twente FM. Het is maandagochtend, beste mensen. Straks een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn de jarig? Je hoort het hier.
1: Amsterdam, 8:30. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. We gaan weer terug.

0: Het is Jonas Blue hier op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Die zijn onder andere jarig vandaag. Dus Xaviera Hollander van de welbekende naam Vera de Vries. Schrijfster, je weet wel. Wat dan? Nou, een beetje naakt en dat soort toestanden. Die wordt 83. Gefeliciteerd, mooie dag. We hebben Steve Walsh van Kansas, de zanger, wordt 65. We hebben Hugo Borst, de sportjournalist, wordt 64. Courtney Cox, de actrice uit de USA, 62. Steve van de Ploeg is jaren vanavond van de kasten tegenwoordig te zien, wordt 60. Dan hebben wij Daphne Schippers, de atlete, wordt 34. En Suzanne is ook jarig, van Suzanne Vreek. Die wordt 34. Ik zeg een mooie dag. En 78 wordt vandaag

Jaren vandaag en wat later nog een tv-carrière in België. En was de zanger van Soul Sister. Hij is 78 geworden vandaag. En bij deze een mooie dag en gefeliciteerd. Straks gaan we het hebben over de opbrengst van Glanenbrug.

Aal Smit en Horen en Drive Safe. Nou, dat is leuk. Claudia heeft geen stem. Ja, dan houd het op. Ga straks even wat anders regelen omtrent. Glanenbrug wandelt tegen kanker. Dat is afgelopen vrijdag geweest. En ja, dus meteen nieuwe pogingen hoe dat geweest is. En vooral wat de opbrengst is geweest. En straks gaan we het ook hebben over beschermde diersoorten in Hengelo. Want die gaan beschermd worden op een of andere manier. We gaan bellen met de wethouder Annemieke Traag. En straks gaan we het hebben over het, even kijken, Batik Beach en Boombo. Dat is een documentaire van de Twentse modeontwerpster Romee Mulder. Tenminste, die speelt daar in de hoofdpersoon. Dus ik ben erg benieuwd. We gaan het zo meteen meemaken hier op Twente FM. Op deze maandagochtend. Nog een keer? Oké, ja, deze dus. Amy Winehouse, Back to Black op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister. Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N36 van Ommen naar Almelo tussen Almelo Noord en Wierden 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Shakira en Bruna Boy, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van Twente wordt wakker op deze maandagochtend. Het is 8:10, het is 15 juni. En Benjamin Franklin vindt de bliksem afleiden per ongeluk uit bij het oplaten van de vlieger. Gebeurde deze dag in 1752.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nadat de dokter De Bruinstraat in Oldenzaal is gisteravond een auto brand geraakt. Omstanders wisten het vuur te doven voordat de brandweer kwam. Brandweer heeft controle uitgevoerd. En vond een brandfles of een gasfles. Check het even op 120.nl, telefoonaal. Honderden leden van de Syrisch-Orthodoxe Kerkgemeenschap die hebben zondag bij de Koer-Jakoskerk in Enschede de onthulling van de zogeheten zuivelmonumenten bijgewoond. Later op de dag werd eenzelfde gedenkteken onthuld bij het klooster in Glanen voor de hele Twentse gemeenschap. Ook dat verhaal op 120.nl. En SV Losser is ten koste van ATC 65 door naar de eerste klasse. En SV Enter heeft promotie afgedwongen naar de tweede klasse. Voor het eerst in de historie gaat de club volgend seizoen op dat niveau acteren. Vandaag hebben wij wat buien nog, later wat zon en de temperatuur op deze maandag 18 graden. Straks gaan we het hebben over beschermde diersoorten in Hengelo.

0: Stormzy, How Bizarre. Straks gaan we het nog hebben over een documentaire rond Romee. Maar nu gaan wij op zoek naar beschermde diersoorten. Die gaan we in kaart brengen. Dat doen we met de wethouder Annemieke Traag. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die worden in Hengelo in kaart gebracht. Ik denk, oh, dat gaat wat bouwprojecten tegenhouden. Maar moet juist de zaak bevorderen, heb ik in de gaten.
1: Ja, dat klopt helemaal. We willen het juist versnellen. Doordat we zeg maar als gemeente beschermde diersoorten allemaal in kaart gaan brengen in één keer. Ja, hoef je, als je een vergunning aanvraagt, hoef je eigenlijk in principe dat onderzoek zelf niet meer te doen. Maar dan is er al materiaal beschikbaar.
0: Ja.
1: En daardoor kun je dus vergunningverlening versnellen.
0: Ja, zijn er vermoedens welke dieren er allemaal zijn? Want voor mij zijn er al meer dan wij met z'n allen denken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar dit onderzoek richt zich eigenlijk vooral op huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. En het richt zich op leefgebieden van egels en wezels.
0: Ja, ja.
1: Daar richt dit onderzoek zich op.
0: Ja. Wezels, dus, dat wist ik dus niet. Maar goed, ik heb het daar nooit zo even verdiept. Dat zijn er meer dan je denkt in dit geval. En ja, die vleermuizen, dat is ook een groot probleem. Dat schijnt tenminste overal zo te zijn, hè?
1: Nou ja, weet je, ik weet niet hoeveel tientallen soorten vleermuizen. Ja, en ze zijn beschermd, dus we moeten daar wel rekening mee houden.
0: Ja, hoe gaat dit onderzoek plaatsvinden? Hoe gaat het precies in zijn werk?
1: Nou, het onderzoek loopt al en het loopt in ieder geval tot oktober dit najaar. Wat er gebeurt is dat allerlei mensen, veldonderzoekers noemen we dat, die gaan de wijken in, zowel in Hengelo als in Bekkum. En die gaan dan zoeken waar, die brengen dan in kaart van die dieren die ik net noemde, dus de huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen, waar die verblijfplaatsen hebben. Nou, dat brengen ze in kaart. Zodat we dat dat we dat weten met elkaar, waar deze dieren zich bevinden.
0: Ja.
1: En als er dan iemand een vergunning aanvraagt, dan is dat al in kaart. Of en welke beschermde diersoorten daar aanwezig zijn.
0: Ja,
1: wat we letterlijk doen is ook dat die veldonderzoekers, die gaan dan overdag en 's avonds en 's nachts. Want vleermuizen moet je 's nachts spotten. Die gaan dan echt elke straat ook in met een aantal mensen om dan die diersoorten te spotten, zeg maar.
0: Ja,
1: te lokaliseren.
0: Met vleermuizen gaat het met zo'n kastje, geloof ik, om de hoge tonen te traceren.
1: Ja, met een detector. Ja, ja. Klopt.
0: Hoe heet dat ding? Detector.
1: Detector. Ja, zo heet dat ding.
0: Oké. Goed zo. Wanneer moet het allemaal af voor ons zijn?
1: In oktober.
0: Goed zo.
1: Dus we hopen helemaal klaar te zijn. Ja.
0: Dus mensen...
1: Oh ja, en misschien goed om te weten.
0: Ja?
1: Misschien om te weten. Inwoners kunnen ook zelf, als zij beschermde diersoorten zien of waarnemen, kunnen ze dat ook melden op www.waarneming.nl. En je kunt als inwoner ook je woning ook geschikt maken voor dit soort diersoorten. Bijvoorbeeld door vogelkastjes of vleermuizenkastjes aan je muur te bevestigen. Dan kunnen ze zich daar vestigen.
0: Ja, dat is goed. Dus heb je het allemaal een beetje centraal en in kaart. En dan kun je per omgaande de schop in de grond steken om te gaan bouwen.
1: Exact.
0: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het werkt.
1: Ja.
0: Lijkt me leuk. Goed zo. Annemieke Traag, de wethouder, dankjewel. En een fijne maandag.

0: Totdat het mooi weer is, dan mag deze Hugo en Zalto, om het mooi weer deze kant op te krijgen, Jamaican Bam Bam hier op Twente FM op deze maandagochtend. We gaan naar de film, CQ-documentaire Batik Beat en Bumbo. Dus je denkt, waar gaat het over? Nou, dat weten Mirt en Romee te vertellen. Goedemorgen, de dames.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Romee, je bent Twentse modeontwerpster. Hoe ben je in deze documentaire terechtgekomen?
2: Wij zijn gevraagd door de documentairemaker Claire Pijman. Of zij ons mocht volgen in ons werk. Dus het werk wat Mirte en ik doen met ons modelabel Guave. En vanuit haar eigen Indische achtergrond voelde zich geïnspireerd door wat wij doen in ons werk.
0: Oké, okay. Nou Mirte, mag jij vertellen wat jullie precies doen dan bij deze?
1: Romee en ik kennen elkaar van de modeopleiding in Utrecht. Daar hebben we elkaar ontmoet. Toen kwamen we er ook allebei achter dat we en een Indische vader hebben en allebei uit Twente komen. Dus dat bond direct. En ja. In 2017 zijn we Guave begonnen. Eigenlijk als onderzoek naar onze eigen culturele identiteit en familiegeschiedenis. En dat kwam eigenlijk samen in die passie voor textiel en modevormgeving. Dat wij besloten van, eigenlijk het idee hadden van dat batik, dat handgemaakte ambacht, hè, wat op Java wordt gemaakt. Dat is eigenlijk zo onbekend voor onszelf en zoveel anderen. En daar zitten zoveel verhalen achter, dat is zo mooi. Ja, laten wij daar een eigen tijds draai aan geven en mooie dingen maken.
0: Ja, en dat is dan gelukt. Is het een beetje op de radio uit te leggen wat batik is?
1: Ja, batik is een resistance techniek, zoals we dat noemen. Een beetje zoals tie-dye, maar dan gebruiken ze een mix van bijenwas en paraffine. En het is een heel erg arbeidsintensief proces. Voor elke kleur die geverfd wordt, moet het tekenen met was op het doek worden herhaald.
0: Ja.
1: En dat kan zo 2 weken duren, maar het kan ook 6 weken duren, 8 weken duren, afhankelijk van de gedetailleerde tekeningen en de hoeveelheid kleuren.
0: Oké, okay. Wat is een duur kledingstuk dan, begrijp ik toch?
1: Ja, dat is het ook. We hebben wel batiks in verschillende segmenten en bepaalde segmenten vermijden we ook echt, omdat wij de kleding zelf nog ontwerpen en ook maken in ons atelier. Dus dat besteden we ook niet uit. Dus dat, dan kom je automatisch wel in een iets hoger segment.
0: Oké, nou ja, hartstikke goed. En waar wordt de kleding verkocht, Romee?
2: Wij verkopen die online in onze webshop, maar we nodigen mensen ook altijd uit in ons atelier in Amsterdam om langs te komen, omdat we veel op aanvraag werken. Dus we hebben eigenlijk een kleine voorraad, zodat we ook geen onnodige kledingstukken maken die niet verkocht worden. En we vinden het heel leuk om het speciaal op maat te maken voor een gelegenheid voor mensen. Dus iedereen kan langskomen bij ons.
0: Heel goed. En jullie zitten dus in Amsterdam. Je komt van oorsprong. Kom je uit Oldenzaal, hè? Opgegroeid in Hengelo, even voor de details.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, heel goed, heel goed. Hey, en hoe komt men er dan bij om een documentaire te maken? Want dat is dan wel even een dingetje natuurlijk.
1: Zeker. Claire Pijman, dat zei Romee net al. Dat is de tante van Ayla. En Ayla heeft een poosje bij ons gewerkt. En zo ging dat balletje eigenlijk een beetje rollen.
0: Oké.
1: Ja, en Claire is ouder dan wij, een beetje de leeftijd van onze ouders. En die was, wat Romee net ook al zei, geïnspireerd door de jongere generatie. Omdat wij op een andere manier kijken naar de geschiedenis en naar de familiegeschiedenis. En daardoor heeft ze zich laten inspireren en heeft ze naast ons nog een aantal andere mensen ook gevolgd.
0: Oké, kijk aan. Hoe lang duurt de documentaire, Romee?
2: Een kleine 1,5 uur.
0: Nou, dat is een best stuk. Ja, oké.
2: Zeker.
0: Goed. Ja, en wat gaan we daar ongeveer in zien, Romee? Wat kunnen we daar...
2: Je volgt ons en Vanja van der Leden, een kok, Sekan, DJ en de band Nusantara Beat. En wij zijn dus allemaal derde generatie mensen in Nederland met wortels in Indonesië. En je volgt ons allemaal in ons eigen creatieve proces in Nederland, maar ook in samenwerking met de makers en andere kunstenaars in Indonesië.
0: Oké.
2: En het is heel mooi eigenlijk om te zien hoe iedereen zijn eigen connectie en verbondenheid met het land heeft. En dat ga je zien.
0: Hartstikke goed, hartstikke goed. En Mert, wanneer komt de film uit? Wanneer kunnen we het voor het eerst bekijken?
1: Vanaf 18 juni in verschillende bioscopen door het hele land.
0: Goed zo. Nou, we zitten op de eerste rij. Romee en Mert, dankjewel. En even de website waar jullie te vinden zijn.
2: Dat is www.helloguave.com.
0: Goed zo. Ik had gehoopt dat het in koor kon, gelijkertijd. Maar het is het duidelijk verhaal. Ik dank jullie wel, Mirte, Romee.
1: Hey.

0: Goodbye op Twente FM. Monique van der Straat, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Claudia van den Berg heeft geen stem meer naar de Glanenbrug gewandeld, hè?
1: Nee, die kunnen je niet meer zo goed verstaan op de radio. Die is de stem inderdaad kwijt na vrijdag.
0: Oh, dat moeten we niet hebben. Nou, maar jij kunt het ook en jij kunt ons ook vertellen hoe het gegaan is en uiteindelijk wat er is opgebracht natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, het was echt fantastisch. Het heeft al onze verwachtingen overtroffen. We wisten natuurlijk in de aanloop al wel dat we het streefbedrag, dus minimaal hetzelfde als vorig jaar, dat we dat ruimschoots gingen halen. Maar wat we uiteindelijk hebben opgehaald, dat heeft onze verwachtingen echt overtroffen.
0: Oké, ja. En wat is dat? Kun je ons dat gaan noemen, Monique? We zijn benieuwd namelijk.
1: Ja. Nou, het is net geen 19.000 euro geworden. Zo. Het is 18.881 euro geworden. Nou ja, dat is echt
0: geweldig. Dat is toch fantastisch? Is toch helemaal te gek?
1: Ja, we zijn heel trots.
0: Ja. Dat mag zeker. En dat in die paar jaar tijd wat jullie hebben opgebouwd, fantastisch. Hoe waren de reacties van de mensen?
1: Ja, heel erg positief. Voorgaande jaren ook wel. Dat mensen vroegen van, goh, hè, doen jullie dit volgend jaar weer? Maar nu hebben we ook heel veel mensen die naar ons toe kwamen van, mogen we alsjeblieft ook volgend jaar komen helpen? Ik wil graag op een lijst van vrijwilligers, want ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ja, het was eigenlijk alleen maar positief. En het smaakte naar meer, dus ik denk dat volgend jaar de zesde editie er gewoon moet komen.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Hartstikke goed. Ja. Was steeds groter, was steeds gekker. Nog meer geld misschien wel. Ja, dan gaat het uiteindelijk om. Ja, gaat het uiteindelijk ook om. Maar ja, je moet dit is natuurlijk ook jaar zeg maar een record te breken. Maar het is wel fantastisch natuurlijk. 18.881 euro. Helemaal te gek. Moest je even bijkomen?
1: Ja, best wel, ja. Het was echt wel een weekend zo van, nou ja, maar terugkijken, samen ook terugkijken, hè, met Patricia en Claudia.
0: Ja.
1: En ook de mensen die hebben meegeholpen. En dan, net wat je zegt, weet je, het bedrag is fantastisch mooi, maar de reacties van de mensen, en het is ook echt een lokaal evenement geworden in Glanenbrug. En dat is, dat is gewoon hartstikke leuk, dat zo goed landt.
0: Gelukkig maar. Nou, op naar volgend jaar dan, Monique van der Straat. Nog één keer bedrag,
1: 18.881.
0: Ja. Helemaal te gek. Dankjewel en doe er wel goeds mee. En tot de volgende, Monique.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Nou, even kijken of we de nieuwsredactie nog wakker kunnen krijgen. Dat gaat lukken, denk ik.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 8:30, eerste hoofdpunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers. Dat die dicht is, zorgt al maanden voor dure benzine. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd met een serie kooigevechten op het gazon van het Witte Huis. Het ging er bloedig aan toe. Een van de vechters riep in de microfoon: Michelle Obama is een man. Een typische complottheorie van Trump-fans.
3: Dankjewel, Jeroen. We gaan naar Frank. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht compensatie gekregen in de toeslagenaffaire, zeggen bronnen tegen NRC. De overheid sloeg waarschuwingen in de wind en de hulp aan echte slachtoffers liep vertraging op. Olie is iets goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben. Daardoor zou de straat van Hormuz binnenkort weer opengaan voor olietankers.
3: Dankjewel. Nu gaan we echt naar Frank. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Marie-José Luttekolt stapt op als wethouder in Hengelo na 4 jaar in die functie. Ze was eerder 12 jaar raadslid en actief in het PvdA-bestuur. Luttekolt zegt veel energie uit haar werk te hebben gekregen, ondanks de 60 tot 80 uur per week. Ze maakt plaats voor nieuw talent en kijkt positief terug op haar periode in de Hengeloze politiek. Dronepiloot Laurens Brummelhuis en waarnemer Anton Schrijver hebben zaterdagochtend 11 reekalfjes in veiligheid gebracht voordat agrariërs het land maaiden. Vrijwilligers van de vogelwerkgroep zochten het terrein rond Geesteren vooraf af met de drone. Begin juni liggen reekalfjes roerloos in het gras totdat ze kunnen lopen en door de moeder worden gevoerd. En de gemeente Lossen voert een regeling uit voor huishoudens met 1 inkomen. Volgens de wet tijdelijke regeling alleen verdienersproblematiek krijgen geschikte huishoudens jaarlijks een vast bedrag van 1000 euro in 2025 en 1100 euro in 2026. De regeling geldt voor partners waarvan 1 inkomen heeft via het UWV, SVB of een uitkering. Vanaf 2028 wordt het probleem landelijk via de inkomstenbelasting opgelost. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint bewolkt met een klein beetje regen. Later wordt het droog en komt de zon er steeds bij. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dankjewel Frank. We gaan even naar het wegdek. Waar het na te blijven weinig te niks. Het is ruim baan. Het is heel erg rustig vanochtend. Tenminste, geen noemenswaardige toestanden. Wel wordt hier nog gemeld de A35 afrit. Almelo-Zuid richting de Wezenbeek-Singel. Hou daar even rekening mee. Eén controlepost wordt er gezien. Dat is op de Alkenvleerstraat in Enschede. Aldus flitsmeister.nl. Straks bij we met Henk Winkelhuis.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds hier op Twente FM, 8:50 geweest. En vorige week was er het schoolreisje van de klas op wielen, Henk Winkelhuis. Goedemorgen.
1: Ah Wim, goedemorgen.
0: Dat was één groot feest, begreep ik.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, we waren met 14 man. Of 14 mensen moet ik natuurlijk zeggen, 5 begeleiders en 9 mensen met een... Ja, ik vind het wel nog steeds een raar woord, een beperking, want iedereen heeft een beperking. Maar goed, ze hebben een andere beperking. En ja, het was echt een feestje van begin tot eind.
0: Ja, dus, waren jullie heen geweest?
1: Wij zijn naar Noordhorn geweest, naar de dierentuin.
0: Ach,
1: een beetje als afsluiting van het schooljaar. We hebben 6 bezoeken gebracht aan basisscholen. We zijn 4 keer naar ROC Hengelo en Almelo geweest. En 2 keer naar de Saxion met onze club. Dus veel verhalen verteld. En het mooiste van alles is dat het alleen maar positieve verhalen zijn. Dus iemand die blind is, hoeft niet te vertellen dat hij niks kan zien. Maar die vertelt hoe hij zich nog kan redden. Dat hij roostermaker is bij de politie bijvoorbeeld. En dan kijkt de rest dan met open ogen van, hoe doe je dat allemaal? En dan vertelt hij hoe hij dat allemaal doet. Dus ja, kijken naar wat er allemaal wel kan. En daar
0: dat is heel mooi.
1: Ja, prachtig.
0: Nou weet ik wat het is. Kunnen we uitleggen de rest van Twente wat Klasse Wielen is?
1: Ja, nou, Klasse Wielen is een club. We zijn in 2006 met het idee begonnen. In 2007 voor de eerste keer bij de Windroos het verhaal verteld. Het zijn op dit moment 10 mensen met een beperking. En dat kan van alles zijn. Het zijn wel lichamelijke beperkingen. Dus blind, doof, amputatie, MS, gebonden aan een kloof. Twee met een dwarslesie, maar dat is wel een mooi bruggetje misschien. Naar Ben Keizers die nu wandelt, naar Orba.
0: Bel ik morgen weer.
1: Ga je hem vandaag nog spreken?
0: Ik vandaag niet. Ik bel hem 2 keer in de week. Hij zit nou ergens in richting Coolejoeren. Nou ja, ergens in Spanje. Maar maakt niet uit.
1: Hij was gisteren bij Dali. Maar goed,
0: okay.
1: Daar ging het niet over. Dus er zijn mensen met een beperking. En allemaal uit Oldenzaal in de omgeving. En ze vertelden dus wat ik net vertelde. Ja, wat ze allemaal wel kunnen. En dat is ook voor kinderen met name van de basisschool die vaak horen dat ze

0: Dagelijks vijf teams doen er dus mee. En ze doen vier sporten. Alleen hun eigen sport doen ze niet. Die regelen ze dan. We beginnen zaterdagmiddag om 3:00. We beginnen wat eerder, omdat we om 7:00 met z'n allen voor de buis
1: moeten zien. Oh ja, voetbal. Ja.
0: Omdat we proberen dan wel 3 punten te pakken, zeg maar. Maar het is altijd een heel mooi evenement. Helaas dit keer zonder dames. Er zijn twee teams die zich toch moesten afmelden om allerlei redenen. Nou ja, dat is wat het is. Dus we gaan met 69 sporters, dat is nog wel een mooi aantal, gaan we zaterdagmiddag de strijd aanbinden met elkaar.
1: Okay.
0: Dat wordt mooi veel. Dat mooi veel.
1: Ja, dat gebeurt elk jaar trouwens, deze Topstadstoernooi?
0: Nee, dat doen we om de 3 jaar.
1: Oh, okay.
0: Met Black and White, met de sportersvereniging van Kwik, organiseren we dat om de 3 jaar. En volgend jaar doen we weer een fietstocht. Voor iedereen die mee wil doen. En ook vorig jaar voor het eerst. Nee, voor de tweede keer gedaan. Voor mensen in een rolstoel. Dus we doen ook voor Scootmobiels een fietstocht. Maar dat is volgend jaar dus.
1: Goed zo. Volgend jaar hebben we het er allemaal weer over. Maar goed, komen we zaterdag dus. Waar vindt dat plaats en kunnen we dat aanschouwen?
0: Ja, daar kun je zeker aan schoon. We beginnen om 3:00 op de voetbalvelden van Kwik. Dan beginnen we met hockey en daarna om 3:30 voetbal. Rond 4:00 verplaatst het hele circus zich naar paal 12. Daar gaan we volleyballen. Rond 5:00 gaan we klootschieten. Nou ja, dat is de vlak achter paal 12, zeg maar. En als dat achter de rug is, wat dat doen we met 4 teams tegelijk. Dan wandelen we met heel circus naar het zwembad. En ja, rond 5:30 plonsen we daarin. En dan zijn er nog 2 wedstrijdjes. En dan is iedereen weer daarna lekker fris en vreugdig. Gaan ze douchen. En dan gaan we naar de kantine van Kwik.
1: En dan voetbal kijken.
0: Gezellige avond.
1: Ja, maar hartstikke gaaf. Leuk, super.
0: Zo is het, zo is het.
1: En je moet zo meteen op de fiets.
0: Ja, ik mag voor. Ik heb nog wat anders. Nog meer pijl op de boog voor Klas op Wielen. Die haal ik vaak door elkaar. Vakantie voor een kind ga ik zo meteen naar Heracles, de thuisbasis zou ik daar zeggen. En weer een gesprek hoe we nog meer mensen gelukkig kunnen maken. En dat is dan weer de andere club. Mensen ja, die een kind hebben tussen 4 en 18. Ja, die veel zorg nodig heeft. Op een of andere manier een vorm van lijden heeft. En daar proberen wij zoveel mogelijk wensen voor te vervullen. En vanmorgen heb ik een gesprek met iemand daar bij Heracles. Waar we misschien weer een deurtje open kunnen doen om wat meer bekendheid te krijgen. Want ja, we vervullen nu ongeveer 50 wensen per jaar. Dat is op zich hartstikke mooi natuurlijk, en elke week één. Maar we hebben een aantal vrijwilligers en zelfs vrijwilligers bij ons in de wachtrij. En wij willen wel meer wensen vervullen. En nou ja, daar ga ik vanmorgen mijn best weer voor doen.
1: Goed zo, Heracles Almelo. Daar ga je op de fiets naartoe, begrijp ik dus.
0: He? Jongen, dat is toch hartstikke mooi. Zometeen langs het kanaal pleuren. Dat is hartstikke mooi. Dan fluit ik hier en dan fluit ik vanmiddag weer terug.
1: Groot gelijk. Henk Winkelhuis, dankjewel. Succes dan in Almelo. En tot de volgende. Hoi.
0: Heel goed. Wim, dankjewel. Hè.

0: Het is de enige echte galant is David Guetta. Maar wat doet hij niet aan mij? 5 Seconds of Summer. Beste mensen, we gaan een oproep doen. Laat ik zo zeggen, dat gaat Suzanne van Gils doen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het gaat om mensen die in aanmerking komen voor de ANS Gouden Eekhoorn Award. Ik denk, daar moet ik het fijn even van weten.
1: Ja, daar kan ik wel meer over vertellen. Wij organiseren de ANS Gouden Eekhoorn Awards. En daarmee geven we toekomstmakers die iets goeds doen voor een ander of voor een buurt eigenlijk de aandacht en de waardering die ze verdienen. En het leuke is dat je buiten de aandacht en de waardering kun je ook nog kans maken op een award en een geldprijs van maximaal 10.000 euro om je initiatief verder te helpen.
0: Oké, en wie zijn dan de kanshebbers?
1: Eigenlijk alle mensen in de buurt. Doe je iets goed voor een ander? Organiseer je bijvoorbeeld koffiemomentjes met ouderen? Of heb je een initiatief waarmee je oude spullen weer een nieuw leven inblaast? Of ruim je zwerfafval op in de buurt? Dus allemaal dat soort leuke, lokale, duurzame en sociale initiatieven, die maken eigenlijk kans.
0: Okay.
1: En iedereen mag meedoen vanaf 10 jaar. Of dat je nou een individu bent, of een school, of een sportvereniging. Het enige is dat je geen winstoogmerk mag hebben, maar verder...
0: Precies, die vraag wilde ik stellen. Je mag geen bedrijf zijn. Het moet dus allemaal een particulier initiatief zijn.
1: Het is een stichting, mag je zijn. Maar je mag geen winstoogmerk hebben.
0: Nee, precies. Precies. Het moet allemaal ideaal zijn, laat ik dat zo zeggen. Ongeveer, nou zie ik ook dat de mensen vorig jaar uit deze regio genomineerd waren. Het is een landelijk gebeuren. Het is niet regionaal. Of gaan wij 12 van die mooie eekhoorntjes uitdelen?
1: Nee. Het is een landelijke awards. Maar het is wel heel leuk als we echt die impact kunnen laten zien wat er uit alle hoeken van Nederland komt. Dus jullie regio is ook zeker welkom om aan te melden.
0: Hartstikke goed. Hoe gaan we dat doen, dat aanmelden?
1: Dat kan op... we hebben een speciale website hiervoor gemaakt. Dat kan op vanafhier.nl en dan /azen-gouden-eekhoorn.
0: Oké, kom zo meteen ook op 120.nl te staan. Vanaf hier.nl, ANS-gouden-eekhoorn. Het is wel lastig. Suzanne, kom goed. Tot wanneer hebben we de tijd?
1: Je kan je inschrijven tot en met 26 juli.
0: Oké, dus we hebben nog even, maar ik zou zeggen per omgaande doen. En wanneer wordt de uitslag bekend?
1: 11 augustus maken we de winnaars bekend. En de uiteindelijke uitreiking is op 7 oktober. Dus er gaat nog wel wat tijd overheen. Maar,
0: wie wilde dat niet?
1: We hebben nog een maand om te schrijven in ieder geval.
0: Goed zo. We kunnen er nog even over nadenken. Hartstikke mooi. Ja. Zometeen nogmaals het adres op 120.nl of op 20fm.nl. Het gaat om het ANS Gouden Eekhoorn Award. Ik dank je wel, Suzanne van Gils.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhebi, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80. En dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Die won mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we naar lossen. We gaan leuke dingen doen met de jeugd.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Ben je zes platen zonder praten? Dat is altijd een feest op je radio. Zochtens natuurlijk. En plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij? We beginnen met BFI.

0: te fijn, de Josh Baker Selection en Santa Lucia by Night. Waar ook Mars, waar Agda en Munnik wouden melk in. De Rolling Stones en BFI. Een mooie verscheidenheid in 6 op rij. Kun jij ook verzorgen? Even een appje via de 120 app of via twentefm.nl. Rechter bovenzijde, linker icoontje. Je weet hoe het gaat. Zeg, we gaan painten. Nou ja, laat ik zo zeggen, daar laten we graag aan jongeren over. Dat gaat namelijk vanmiddag gebeuren. In Losser en Wesley Elvers weten alles van. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan creatief bezig zijn.
1: Ja, klopt. Dit is al de derde van de reeks rondom de WAK, de Week van Amateurkunst in Losser. En we zijn begonnen met dansen en met vorige week spoken word. En vandaag gaan we painten. Dus ja. dat wordt hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, vorige week hebben we het over de spoken word gehad. Wat was dat ook weer? Kunnen we nog even kort uitleggen?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort van dichtvorm. Alleen dan zonder muziek. Dus een soort van dichte rap door elkaar. Waarin kinderen eigenlijk beschrijven van wat ze allemaal meemaken.
0: Ja. Nou, dat was vorige week dus. En dit is dan zeg maar de laatste in de reeks eigenlijk?
1: Nee, volgende week hebben we nog improviseren.
0: Oh.
1: En dan begint dan is de kunstmarkt op het plein in Lossen. En daar gaan de kinderen dan ook samen met kunstbende hun spulletjes laten zien. Okay. Wat ze gemaakt hebben.
0: Dus we hebben nog even, hè?
1: Ja, we hebben nog even, zeker.
0: Goed zo. Hey, wat gaat er precies vanmiddag gebeuren? Dat weet jij in de details.
1: Ja, zeker. Vanmiddag gaan we in het Jongerencapaciteitscentrum. We hebben allemaal grote ezels staan. Dus ook echt van die professionele schildersezels. En we hebben een dame, Chris Kleurt. Zij is een kunstenares uit Overdinkel. Dus ook lekker lokaal uit het dorp. En zij heeft het beeld voor de bakweek gemaakt. En zij gaat samen met de kinderen aan de slag. Om ze technieken bij te brengen. Maar ook gewoon om ze uit te nodigen om lekker bezig te zijn, creatief bezig te zijn.
0: Ja, zitten er al toppers tussen?
1: Ja, sowieso. Ik bedoel, de vorige week ze dansen. Nou ja, dat moet je zomaar even kunnen. Teksten schrijven, dat moet je ook zomaar even kunnen. En wat ik mooi vind om te zien is dat de kids dat zo eigenlijk uit de moos schudden.
0: Oké. Okay, ja.
1: Dat de grote mensen daar meer moeite mee hebben dan de jongeren. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: De creativiteit is groot bij de kids, dus dat mag duidelijk zijn.
1: Zeker.
0: Hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Hey, vanmiddag gaat het gebeuren. Zijn er nog kids? Welkom.
1: Ja, zeker. Dat kan altijd. We hebben een groot jongerencentrum, dus er kunnen altijd mensen bij als ze dat leuk vinden. Okay. Kunnen zich gewoon om 3 uur melden. Ja.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Gewoon op Nielandspad, hè?
1: Nielandspad nummer 1. Het oude voetbalkantine van AJC. Dus daar zijn ze welkom, ja.
0: Goed zo, 3 uur vanmiddag. En je hoeft je niet aan te melden, is mooi, maar het hoeft niet per se. Dus gewoon binnenkomen eigenlijk.
1: Nee, hoeft niet per se, mag wel, ja, zeker.
0: Oké, okay, vanaf groep 8, hè, geloof ik, zie ik hier staan. Of ja. Zie ik dat, ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Je bent er zelf ook weer bij, Wesley?
1: Ja, vandaag eventjes aan het begin en daarna een collegaatje. Die gaat weer verder. Joyce is vandaag onze creatieve geest.
0: Goed zo. Als er meer nieuws is, horen we het graag. Wesley Elvers, Losser, dankjewel. Goeie maandag.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland vindt het akkoord tussen Amerika en Iran een hoopvolle stap en hoopt op een duurzame oplossing, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen om de zeestraat bij Iran veilig te maken. Israël zegt dat het niks te maken heeft met het akkoord. Ook vandaag zijn de aanvallen op Libanon gewoon doorgegaan en Israël heeft tegen president Trump gezegd dat het niet van plan is zich terug te trekken. En Marius Borg Høiby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in voor onder meer verkrachtingen en drugsdelicten. Zelf heeft hij het meeste altijd ontkend. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt en wat motregen, maar vanmiddag droog met ook steeds meer zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel, Jeroen. We gaan naar Jordi. Jordi, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Vanavond is er weer een politiek forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen voorbereid op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond worden twee items besproken. Als eerste de uitbreiding van het transformatorstation aan de Gronauwse straat, zodat het stroomnet toekomstbestendig is. Daarnaast komt het onderwerp van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Twente aan bod. Dit is een samenwerkingsverband om kansen in Twente te ontwikkelen met een looptijd tot 2050. De vergadering vanavond begint om 19:30 en is ook live te volgen via de website van de gemeente Oldenzaal. Lies Kemna Leusink uit Hengelo heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. Ze werd in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst van de Hengeloze Gehandicapte Ontspanningsvereniging, HGOV. Die kwam bijeen bij restaurant Palace in Deurningen. Mevrouw Kemna Leusink is meer dan 50 jaar onafgebroken actief vrijwilliger voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze werd dan ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontving de versierselen uit handen van burgemeester Schelberg. En Enschede staat deze week geheel in het teken van de Week van de Amateurkunst. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de creativiteit in brede zin uit te lichten. Afgelopen zaterdag ging het van start met een muzikaal optreden in de Ontmoetingskerk. Gisteren was er kunst in het Volkspark en de komende dagen zijn onder meer diverse muzikale activiteiten gepland. Exposities op diverse plekken en nog veel meer. Het volledige programma is ook te bekijken op wakenschede.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon ook ruimte en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
8: Dankjewel Jordi, we gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer, die wordt gemeld. Voor de rest valt het allemaal mee. Wel een tweetal controles gemeld door flitsmeister.nl op de Alcofleerstraat in Enschede en op de Jan Tinbergenstraat in Hengelo.

Free Your Mind hier op Twente FM. Als het goed is gaat de zon schijnen vandaag, vanmiddag althans, dat is de bedoeling. En het wordt 18 graden en de komende week wordt het beter. Ze zeggen dat het vrijdag 31 graden wordt en zaterdag 28 graden. Ziet er goed uit. En even kijken, kans op neerslag is wel 70% vrijdag en 31 graden. Die combinatie is een beetje raar, maar het is toch echt zo. Bij deze beste mensen, hoe dan ook, vandaag 18 graden, daar moeten we het mee doen. We gaan met Ton van Dranen richting 1981, 15 juni. Want in de studio van George Martin op het West-Indische eiland Montserrat beginnen de leden van de Police aan het album Ghost in the Machine. Het vierde album van Sting, Stewart Copeland en Andy Summers, dat ligt uiteindelijk op 2 oktober 1981 in de winkels. De plaat die komt op 10 oktober 1981 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Ghost in the Machine van de Police staat vanaf 21 november 1981 drie weken lang aan de top. De release gaat vergezeld met een uitgebreide wereldtournee en die gaat van start op 29 juli 1981 in Caracas, Venezuela. Op 9 januari 1982 staat de Police in de Groenoordhallen in Leiden. Deze Ghost in the Machine wereldtournee wordt op 6 september 1982 in La Cruz in de Amerikaanse staat New Mexico afgesloten. Hoe dan ook, op deze dag begon men met de opname van de LP's Ghost in the Machine. Met onder andere Invisible Sun, Demolition Man, Too Much Information, Every Little Thing She Does Is Magic en ook deze

Bert Middler hier op Twente FM. Het is de Twente Radio. Op deze maandagochtend nieuwe rondes, nieuwe kansen. De dag na de 2-2. Nederland tegen Japan. Komende zaterdag moeten we tegen Zweden.

Santana, Maria Maria hier op de Twentse Radio. Tot zover de show. Wat hebben we gehad? Nou, we hadden het over Glanenbrug tegen kanker. Die hebben een prachtig bedrag afgelopen vrijdag bij elkaar gelopen. €18.881. Monique vertelde daar vanochtend over omdat Claudia de stem kwijt was. Die was om het zoeken, kon hem niet vinden. Dus uiteindelijk goed gekomen. Annemieke Traag, de wethouder van Hengelo, vertelde over het in kaart brengen van diersoorten om zo bebouwing te versnellen. Zodat je niet, zeg maar, als je gaat bouwen, nog eerst die onderzoeken moet doen. Terug te luisteren op twentfm.nl. Goed idee is dat zowel in Hengelo als in Bekkum gaat dat gebeuren. Romee zit in een prachtige docu en dat heet Batik, Beats en Bumpy. Daar vertelde zowel Romee als Mirte vanochtend over in de show. En ook Henk Winkelhuis, die was druk. Klas van wielen, kans voor een kind. En het Topstar toernooi zit eraan te komen komend weekend, ook na te luisteren op Twente FM. En wil je geld verdienen, wil je prijzen verdienen, of jou, of jij, misschien wil je iemand anders aandragen, want er is namelijk een award, het Gouden Eekhoorntje Award, en dat wordt uitgereikt door de ANS-bank, en er zit €10.000 aan vast, en lokale toekomstmakers worden gezocht. Suzanne van Gils vertelde daar vanochtend alles over, en misschien ben jij ook wel degene die daarvoor in aanmerking komt. Je hebt tot 26 juli.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Natuurhuisje.nl, de natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna €60.000 schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Miley Cyrus and the End of the World. Laten we hopen dat dat nog even duurt. Ja, alle ellende in de wereld, hè, maakt het er niet prettiger op. Goedemorgen, we kunnen het wel weer een stukje prettiger maken tot aan 1 uur. Dit is hem weer, de uitzendkracht. MUZIEK

Camber en Belong Together. En Ed Sheeran hoorde je met Celestial. Grootste artiesten ook vandaag weer in deze aflevering van de Uitzendkracht op Twente FM. 15 juni is het vandaag. Temperatuur ligt boven de 20 graden. Het ziet er lekker uit. Afgelopen weekend natuurlijk de Formule 1 geweest. Zelf ben ik afgelopen weekend in Le Mans geweest tijdens de 24 uur van Le Mans. Volgens mij mijn 15e of 16e keer of zo. En het is eigenlijk veel, maar dan ook veel leuker dan de Formule 1, kan ik je vertellen.

0: schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de fakkelen u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Vanavond is er weer een politiek forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen voorbereid op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond worden twee items besproken. Als eerste de uitbreiding van het transformatorstation aan de Gronauwse straat, zodat het stroomnet toekomstbestendig is. Daarnaast komt het onderwerp van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Twente aan bod. Dit is een samenwerkingsverband om kansen in Twente te ontwikkelen met een looptijd tot 2050. De vergadering vanavond begint om 19:30 en is ook live te volgen via de website van de gemeente Oldenzaal. Lies Kemna Leusink uit Hengelo heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. Ze werd in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst van de Hengeloze Gehandicapte Ontspanningsvereniging, HGOV. Die kwam bijeen bij restaurant Palace in Deurningen. Mevrouw Kemna Leusink is meer dan 50 jaar onafgebroken actief vrijwilliger voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze werd dan ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontving de versierselen uit handen van burgemeester Schelberg. En Enschede staat deze week geheel in het teken van de Week van de Amateurkunst. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de creativiteit in brede zin uit te lichten. Afgelopen zaterdag ging het van start met een muzikaal optreden in de Ontmoetingskerk. Gisteren was er kunst in het Volkspark en de komende dagen zijn onder meer diverse muzikale activiteiten gepland. Exposities op diverse plekken en nog veel meer. Het volledige programma is ook te bekijken op wakenschede.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon ook ruimte en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem staat tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lisa Stansfield en All Around the World op Twente FM op de maandagochtend. En daarvoor nog Lil Nas X en That's What I Want. Vanaf 8 tot en met 12 september dan worden weer de Enterse dagen gehouden. Omvat 5 dagen feest waarbij buurten zelf weer de nodige activiteiten organiseren. En om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt, moeten er natuurlijk wel afspraken worden gemaakt. Zo moet heel Enter bijvoorbeeld bereikbaar blijven voor hulpdiensten. Waardoor bijvoorbeeld straatversiering niet te laag mag hangen. En ook veilig gebruik van bijvoorbeeld vuurkorven en aggregaten is uitermate belangrijk. De gemeente vraagt daarom buurten om hun activiteiten uiterlijk 30 juni aanstaande te melden bij de gemeente. En dat kan allemaal via de website, via wierde.nl/enterse dagen.

Direct. En we hadden Somber en Adele. Dat zijn toch wel de lekkere artiesten. Je hoort ze hier op Twente FM. Voetbal is natuurlijk begonnen, het WK. Vandaag staan er ook wedstrijden op de agenda. Ivoorkust, Ecuador, Spanje, Kaapverdië. Zweden speelt tegen Tunesië. En België komt uit tegen Egypte.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen 50 euro per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De grenscontrole viel op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Ja, ik geef het je te doen als je zusje bent van Michael Jackson om jezelf dan te bewijzen. Maar het leek alsof het haar weinig moeite kostte. Had ze haar eigen successen binnen no time te pakken. Begon allemaal met What Have I Done For You Lately. En dit was een van de singles die daarop volgde. Janet Jackson, daar ging het verhaal natuurlijk over. Jorde Escapade aan het begin van deel 2 van Uit Zijn Kracht.

Rod Stewart met Baby Jane en Lisa Doolittle hoorde je. En muziek van Pink, Just Like a Pill. Afgelopen weekend natuurlijk weer de Formule 1 van Spanje en Catalonia. En de volgende wedstrijd, niet komend weekend, maar het weekend erop op 28 juni. Het zal weer druk worden met de Nederlanders in de richting van Oostenrijk. Want die staat op de agenda. De Grand Prix van Oostenrijk op 28 juni.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Vanavond is er weer een politiek forum in Oldenzaal. Hier worden onderwerpen voorbereid op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. Vanavond worden twee items besproken. Als eerste de uitbreiding van het transformatorstation aan de Gronauwse straat, zodat het stroomnet toekomstbestendig is. Daarnaast komt het onderwerp van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Twente aan bod. Dit is een samenwerkingsverband om kansen in Twente te ontwikkelen met een looptijd tot 2050. De vergadering vanavond begint om 19:30 en is ook live te volgen via de website van de gemeente Oldenzaal. Lies Kemna Leusink uit Hengelo heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. Ze werd in het zonnetje gezet tijdens een bijeenkomst van de Hengeloze Gehandicapte Ontspanningsvereniging, HGOV. Die kwam bijeen bij restaurant Palace in Deurningen. Mevrouw Kemna Leusink is meer dan 50 jaar onafgebroken actief vrijwilliger voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze werd dan ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze ontving de versierselen uit handen van burgemeester Schelberg. En Enschede staat deze week geheel in het teken van de Week van de Amateurkunst. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de creativiteit in brede zin uit te lichten. Afgelopen zaterdag ging het van start met een muzikaal optreden in de Ontmoetingskerk. Gisteren was er kunst in het Volkspark en de komende dagen zijn onder meer diverse muzikale activiteiten gepland. Exposities op diverse plekken en nog veel meer. Het volledige programma is ook te bekijken op wakenschede.nl. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? De dag start vandaag met bewolking, maar vanmiddag krijgt de zon ook ruimte en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog met minimumtemperaturen dan van rond de 10 graden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Solid Al van Sam Mieu. Staat een drukke periode van Sam Mieu op de agenda als ik hier een concertreeks zie staan. Ze treden onder meer op het leuke festival in de Ewijk, vlakbij Nijmegen, Down the Rabbit Hole. Het schijnt dan toch een kleine stap te zijn om van Ewijk naar Madrid te gaan. Daar staan ze namelijk een week later na Down the Rabbit Hole. En grote internationale concerten zijn er ook voor november gepland, met onder meer optredens in Antwerpen, Hamburg, Berlijn.

Olivia Dean samen met Sam Fender in Rain Me In. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden ieder jaar gehouden in samenwerking met en bij verschillende amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op de kids tussen de 6 en 15 jaar oud. Het zijn edities van 2 en 3 dagen, waarbij men uitstekende begeleiding krijgt door natuurlijk specialisten. Om 6 juli dan starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. En verder worden ook nog activiteiten gehouden in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk. Als je meer informatie erover wilt hebben of misschien wel zou willen deelnemen, kijk dan even op fctwente.soccer-camps.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan 2 euro per liter, voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Spankapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Duncan Lawrence met Electric Life. Verder heeft het succes niet heel veel doorgezet voor hem, hè? Stop, jammer. Goedemiddag, vandaag maandag de 15e, deel 3 van de uitzendkracht Smakelijk Eten.

Kid Laroi en Without You en Dan Hartman uit de jaren 80 met We Are The Young. De gemeente Hengelo is nieuwsgierig hoe vrouwen zich voelen als het gaat om veiligheid in de openbare ruimte. Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen, maar dus niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente heeft daarom een enquête online geplaatst en is benieuwd naar jouw mening. Die enquête is in te vullen tot en met vrijdag 26 juni op de website praatmee.hengelo.nl.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse basisscholen die deelnemen aan de waterrace zijn al goed bezig met waterbesparing. 10 basisscholen doen mee aan het project bij het waterschap Vechtstromen met als doel om kinderen bewust te maken rond deze thema's. Zo gingen ze aan de slag met opdrachten om te kijken hoe ze water kunnen besparen en klimaatbestendiger kunnen worden. Met concrete acties kunnen ze punten verzamelen, waarbij de beste school een schoolreisje wint. Vechtstromen maakte dit weekend de balans op. Er zijn inmiddels 89 waterbesparende acties uitgevoerd. Er is 18 keer zwerfafval opgeruimd. Er is 19 vierkante meter tegel gewipt en er zijn 6 metingen van waterkwaliteit uitgevoerd. Komende donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze week worden in de gemeente Wierde 2 inloopbijeenkomsten gehouden over het ontwerp-warmteprogramma. Dat ligt nog tot en met 18 juli ter inzage. Nederland gaat op termijn af van het aardgas, waardoor er ook in Wierde gekeken moet worden naar alternatieven. In 2021 stelde de gemeente al een warmtevisie op en sindsdien zijn er de nodige concrete acties opgezet. Uiteindelijk moeten alle woningen en gebouwen in 2050 overgestapt zijn naar alternatieven voor aardgas. Bij de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners informatie krijgen over energiebesparen en verduurzamen. Komende woensdag is de bijeenkomst van 19:30 tot 21:30 in het gemeentehuis. En komende donderdag tussen 19:30 en 21:30 bij de Bron in Enter. En de werkzaamheden aan de Henriette Roland Holstlaan in Almelo zijn een nieuwe fase ingegaan. Sinds zaterdag is de afslag naar de Broekerheide helemaal afgesloten. Dat duurt tot en met november 2026. Al het verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West moet via de Wiekslagen rijden. Hier zal het dus flink drukker worden. De gemeente vraagt iedereen om extra goed op te letten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Het blijft wel droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Stephanie Mills. Zo enkele jaren na dit succes nog een hitscore met The Madison Song. Die is ook lekker. Gaan we binnenkort even draaien. Warme weer. Wel, geen warme weer. Hoe dan ook. De teken, die steken de kop weer op. En als je pech hebt, steken ze die ook in je lijf. Dat is niet de bedoeling. Teken kunnen natuurlijk hartstikke gevaarlijk zijn. Die zijn tot en met oktober zo'n beetje actief. Dus dat is een behoorlijke periode. Niet alleen maar in het bos, maar zou ook zomaar bij jou in de tuin kunnen zitten. En als je meer wilt weten over teken en zeg maar de dichtheid daarvan, dan is er een tekenradar, oftewel tekenradar.nl.

elke keer als ik deze versie hoor van U2, moet ik toch aan Badesalz denken met de Tiroler versie, zeg maar, van I Still Haven't Found What I'm Looking For. Is het erop voor vandaag, 15 juni 1996, precies 30 jaar geleden, was het een toch wel trieste dag. Want vlak voordat Duitsland Rusland van start ging, tijdens het EK van 1996, ging er een IRA-bom af in Manchester. En daarbij vielen maar liefst 228 gewonden. Toch werd de voetbalwedstrijd gewoon gehouden. Duitsland won toen met 3-0.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Wil jij 500 euro netto verdienen?
6: Wat?
10: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
11: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
10: Brusje doet meer met je.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. En S-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

The Game of Love, Santana en Michelle Branch bij Twente FM. Ja, terwijl ze op Antarctica te maken hebben met een hittegolf, terwijl het daar eigenlijk winter moet worden en alles wit moet zijn, hebben onderzoekers nu ontdekt dat het er eigenlijk helemaal niet sneeuwt nu. Nee, het is 15,5 graden, terwijl het daar eigenlijk nu min 6,2 moet zijn. Dat is 20 graden verschil, zeggen ze. Ja, ik denk dat die temperatuur hier een beetje naartoe is gekomen. Ik heb geen idee, maar met 18 graden is het toch vrij koud hier in Twente. Ja, niet getreurd, de zomer komt terug en heel snel al, want de temperaturen gaan deze week niet heel geleidelijk omhoog. Nee, vandaag nog 18 graden, donderdag al 30 graden. Dus donderdag is een zonnige dag, 29 graden. Vrijdag, zaterdag, dan zitten we ook zo rond de 30 graden. Maar ja, vrijdag is er dan wel weer kans op een onweersbui. Lang leven Nederland, hè? Zomer in Nederland is niks zonder een onweersbuitje op zijn tijd. Hey, door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Zometeen muziek van TLC, No

bij Twente FM. Ja, ik moet stiekem wel heel eventjes zeggen. Ja, ik ben stiekem een beetje aan het luisteren naar een andere radiozender. Dat is altijd één keer in het jaar is het daar één groot feest. En ja, van mij mag er ook wel een keer zo'n week hier op deze zender komen. Dus zenderbaas, als je luistert, laten we eens een keer zo'n Guilty Pleasure Week doen. Zo, lekker leuk. Dan past deze prima in TLC met No Scrubs. Zometeen het laatste nieuws uit Twente. En natuurlijk lekker muziek. John Mayer, The Last Train Home. Wat is Louis Lane?

The Last Train Home, John Mayer bij Twente FM. Ja, Heracles die dende door op de transfermarkt, kun je wel zeggen. De Almeloers hebben Maurice Vroesch binnengehaald. De 25-jarige Duitser die komt transfervrij over van Eintracht Tier. Tekent tot medio 2028. Vroesch speelt voornamelijk op het middenveld, maar kan ook de verdediging uit de voeten. Ja, het is opnieuw een versterking voor Heracles in de aanloop naar het nieuwe seizoen, wat helaas in de keukenkampioendivisie is. Maar ja, ze zijn lekker bezig, om het maar even zo te zeggen. Het lijkt er een beetje op of ze wat goed te maken hebben. Hè? Komend seizoen dan toch maar weer gewoon promoveren naar de Eredivisie. Zou toch leuk zijn, hè? Want die Twentse derby, dat is toch altijd wel een spektakel, als je mij vraagt. En om die dit jaar weer te moeten missen, dat is natuurlijk wel jammer. Hey, zometeen Taylor Swift, Open Light. Ook het streeknieuws komt er voor je aan. Maar eerst Whitney Houston, Love Will Save.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse basisscholen die deelnemen aan de waterrace zijn al goed bezig met waterbesparing. 10 basisscholen doen mee aan het project bij het waterschap Vechtstromen met als doel om kinderen bewust te maken rond deze thema's. Zo gingen ze aan de slag met opdrachten om te kijken hoe ze water kunnen besparen en klimaatbestendiger kunnen worden. Met concrete acties kunnen ze punten verzamelen waarbij de beste school een schoolreisje wint. Vechtstromen maakte dit weekend de balans op. Er zijn inmiddels 89 waterbesparende acties uitgevoerd. Er is 18 keer zwerfafval opgeruimd. Er is 19 vierkante meter tegel gewipt en er zijn 6 metingen van waterkwaliteit uitgevoerd. Komende donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze week worden in de gemeente Wierde 2 inloopbijeenkomsten gehouden over het ontwerp-warmteprogramma. Dat ligt nog tot en met 18 juli ter inzage. Nederland gaat op termijn af van het aardgas, waardoor er ook in Wierde gekeken moet worden naar alternatieven. In 2021 stelde de gemeente al een warmtevisie op en sindsdien zijn er de nodige concrete acties opgezet. Uiteindelijk moeten alle woningen en gebouwen in 2050 overgestapt zijn naar alternatieven voor aardgas. Bij de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners informatie krijgen over energie besparen en verduurzamen. Komende woensdag is de bijeenkomst van 7:30 tot 9:30 in het gemeentehuis. En komende donderdag tussen 7:30 en 9:30 bij de Bron in Enter. En de werkzaamheden aan de Henriette Roland Holstlaan in Almelo zijn een nieuwe fase ingegaan. Sinds zaterdag is de afslag naar de Broekerheide helemaal afgesloten. Dat duurt tot en met november 2026. Al het verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West moet via de Wiekslagen rijden. Hier zal het dus flink drukker worden. De gemeente vraagt iedereen om extra goed op te letten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Het blijft wel droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Donna Summer, Bad Girls. Ja, klein beetje zomer op je radio. Vast om in de stemming te komen voor volgende week. Hè? Voor eigenlijk deze week al donderdag, 29 graden. Lekker hoor. Ja, en dan staan de vakanties ook alweer bijna voor de deur. Want ja, op 3 juli... dan krijgen de scholen in Twente al vakantie. En ja, dan zit het jaar er alweer op. Ja, ik zat mijn vakantie te boeken. En ik nou, meestal ben ik ergens half augustus of zo terug... Dit jaar ben ik gewoon alweer aan het werk voordat de maand augustus begint. Ja, dat is even denken, zeg maar. Ja, dan duurt het vrij lang voordat de volgende vakantie nog komt. Maar goed, we gaan het volhouden. We gaan het volhouden. Gaat helemaal goed komen. Hey, door de middag waar je naar luistert. Zometeen T-Pow met China in Your Hands. Maar eerst 5 Seconds of Summer. Dit is Easier. Is it easier?

Straight to your heart, Bad English bij Twente FM. Hey, straks in de dag van waarom vandaag eigenlijk een perfecte dag is om iemand zomaar een glimlach cadeau te geven. Dat hoor je zo meteen op Twente FM. Maar eerst natuurlijk nog muziek van Davina Michel. Het duurt te lang.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: zfm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. En dan weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon en het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Simply Red en Stars.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag 15 juni, maandag. En zoals altijd kijken we even welke bijzondere dagen er vandaag op de kalender staan. Nou, vandaag is het onder andere Wereldwinddag. Een dag die draait om wind en duurzame energie. En laten we eerlijk zijn, in Nederland hoeven we nooit lang te wachten op een beetje wind, hè? Nee, die is er altijd. En altijd tegenwind. Maakt niet uit waar je naartoe fietst, het is altijd tegenwind. Ja, of je nou de heen weg fietst of de terugweg, je hebt altijd tegenwind. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij wel. Ja, en daarnaast is het ook nog Smile Power Day. Een dag die ons herinnert dat een glimlach soms meer doet dan 1000 woorden. Dus ken je iemand die vandaag wel een complimentje kan gebruiken en een dikke glimlach op zijn gezicht kan krijgen? Laat het weten via de app en misschien zorgen wij er dan wel voor dat die glimlach bij hun op het gezicht komt. Nou, laat het weten via de app.

Overpass Graffiti, Ed Sheeran bij Twente FM. Ja, ik vroeg aan jullie wat jullie gaan doen met de zomervakantie. Want die begint natuurlijk op 4 juli. En dat is al over 3 weken, dus het staat sneller voor je deur dan je denkt. Ja, als je zo naar buiten kijkt met deze temperaturen van 17 graden... en het regent ik nu naar buiten kijk... Dan vraag je je toch af, die zomervakantie, gaat dat wel echt een lekkere zomervakantie worden? Nou, ik zei het net al, het wordt aanstaande donderdag alweer 30 graden, kunnen we vast even inkomen. Jullie hebben ook een paar leuke berichten ingestuurd. Bijvoorbeeld deze, hoi Mark, wij gaan deze zomer met de caravan naar Denemarken. We zijn met z'n vijven, 3 kids en 2 vermoeide ouders. Ja, dat kan ik me voorstellen met 3 kids in huis. En we vertrekken meteen op 4 juli, eerste dag van de vakantie. De caravan die staat al klaar onder de carport. De kinderen tellen af op het krijtbord in de keuken. Groetjes uit Hengelo, de familie Steenbergen. Nou, de familie Steenbergen, heel veel plezier in Denemarken natuurlijk. Hopen dat het daar ook een beetje lekker weer is deze zomer. Het is natuurlijk allemaal wel iets frisser dan als je richting het zuiden gaat. Maar sommige mensen vinden het ook lekker, hè? Even kijken, dag Twente FM. Ik doe dit jaar niks bijzonders en dat vind ik ook heerlijk. Gewoon lekker in de tuin barbecuen met de buren. Een paar dagjes naar het Twickel in Delden. Als het mooi weer is, geen files, geen luchthaven, geen gedoe. Gewoon Twente. En dat is meer dan genoeg. Groeten van Gerry uit Almelo. Ja, dat is ook lekker. Ja, ik bedoel, kijk eens om je heen. De natuur in Twente, die is ook gewoon heerlijk. Dus wat dat betreft kun je ook gewoon prima zomervakantie vieren. Even kijken. Hey Mark, ik ga deze zomer 3 weken werken bij een campingwinkel in Oortmassum... om geld te sparen voor volgend jaar. Maar het laatste weekend van de vakantie ga ik met vrienden naar een festival. Daar kijk ik het meest naar uit. Groetjes, Daan uit Oldenzaal. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren, hè. Vakantie kost tegenwoordig een hele hoop geld. Zeker als je in Nederland een vakantie wilt dit jaar. Want de belastingen zijn een beetje omhoog gegaan, ja. De campings die merken daar nog niks van, want die staan zo goed als vol. Dus mocht je nu nog wat moeten boeken, dan moet je zeker niet op de Bonnefoy gaan. Maar eerst even vragen of ze nog een plekje hebben voor jou en je caravan. Even kijken, beste Mark, wij zijn opa en oma... en we hebben onze kleinkinderen de hele eerste week van de zomervakantie bij ons. We gaan naar avonturenpark Hellendoorn, naar het strandbad in Enschede. Strandbad in Enschede? Hebben we een strandbad in Enschede? Oh. En we maken zelf ijs. De kinderen zijn niet te houden. Hartelijke groet van Riet en Henk uit Vriezenveen. Vind ik leuk om te horen. Dat ook die mensen gewoon nog lekker een beetje vakantie gaan vieren. Nou, de laatste die binnenkwam, dat was, even kijken, deze. Hoi, wij vliegen dit jaar voor het eerst naar Thailand met het hele gezin. Zo, dat is een best eind. 3 weken zon, strand en lekker eten. Mijn man heeft al maanden uitgeteld. Eerlijk gezegd ben ik een beetje zenuwachtig voor de lange vlucht met de kleine. Maar goed, avontuur tot na de vakantie. Groetjes van Sandra uit Borne. Nou Sandra, heel veel plezier. En ik zou het je niet naden. Nee, ik vervlieg op zich niet heel erg, maar zo'n lange vlucht... Nee, ik zou knettergek worden. Ja, nee, ik ga lekker gewoon weer met het caravannetje naar Italië. Vertrek trouwens ook 4 juli, dus dan weten jullie dat vast. En dan ga ik ook gewoon lekker 3 weekjes, 3,5 week zelfs. Ja, het is decadent aan het worden tegenwoordig. Lekker gewoon richting het lekkere warme zuiden. Nou goed, we zien het wel weer. De ene blijft thuis, de ander gaat helemaal naar Thailand. De andere lekker naar Denemarken. Dus Twente gaat ook gewoon lekker vakantie vieren. En dat is maar goed ook. Mocht je niet op vakantie gaan, Twente FM is er gewoon altijd. Hè? Dus niet getreurd. Na 4 juli is er gewoon iemand anders die mijn werk gaat doen. Die jullie die 3,5 week gewoon entertaint en aan lekkere muziek voor je draait. Dus de radio kan gewoon aan in Twente. Hey, zometeen Tino Martin en Mart Hoogkamer, de hartslag van de stad. Maar eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, Dr. Beat. Emergency.

0: Bewaar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De Twentse basisscholen die deelnemen aan de waterrace zijn al goed bezig met waterbesparing. 10 basisscholen doen mee aan het project bij het waterschap Vechtstromen met als doel om kinderen bewust te maken rond deze thema's. Zo gingen ze aan de slag met opdrachten om te kijken hoe ze water kunnen besparen en klimaatbestendiger kunnen worden. Met concrete acties kunnen ze punten verzamelen, waarbij de beste school een schoolreisje wint. Vechtstromen maakte dit weekend de balans op. Er zijn inmiddels 89 waterbesparende acties uitgevoerd. Er is 18 keer zwerfafval opgeruimd. Er is 19 vierkante meter tegel gewipt en er zijn 6 metingen van waterkwaliteit uitgevoerd. Komende donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Deze week worden in de gemeente Wierde 2 inloopbijeenkomsten gehouden over het ontwerp-warmteprogramma. Dat ligt nog tot en met 18 juli ter inzage. Nederland gaat op termijn af van het aardgas, waardoor er ook in Wierde gekeken moet worden naar alternatieven. In 2021 stelde de gemeente al een warmtevisie op en sindsdien zijn er de nodige concrete acties opgezet. Uiteindelijk moeten alle woningen en gebouwen in 2050 overgestapt zijn naar alternatieven voor aardgas. Bij de inloopbijeenkomsten kunnen inwoners informatie krijgen over energie besparen en verduurzamen. Komende woensdag is de bijeenkomst van 19:30 tot 21:30 in het gemeentehuis. En komende donderdag tussen 19:30 en 21:30 bij de Bron in Enter. En de werkzaamheden aan de Henriette Roland Holstlaan in Almelo zijn een nieuwe fase ingegaan. Sinds zaterdag is de afslag naar de Broekerheide helemaal afgesloten. Dat duurt tot en met november 2026. Al het verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West moet via de Wiekslagen rijden. Hier zal het dus flink drukker worden. De gemeente vraagt iedereen om extra goed op te letten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag veel ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 18 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Het blijft wel droog. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden.
5: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je door grenscontroles 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Silver Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Gisteravond werd Oldenzaal opgeschrikt door een autobrand aan de Dr. De Bruinstraat in Oldenzaal. Ja, daar is zondagavond een auto in brand geraakt. Omstanders wisten het vuur al grotendeels te blussen met gieters, water en een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Ja, de brandweer heeft gecontroleerd of het echt uit was om er zeker van te zijn dat het allemaal veilig was. Ja, over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niet iets bekend. Wel werd er ter plaatse een gasbus aangetroffen. Dat flesje is door de politie in beslag genomen voor nader onderzoek. Ja, mocht je wat gezien hebben, neem dan even contact over met de politie in Oldenzaal. Hey, het is door de middag waar je naar luistert met lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen van Velzen, Baby Get Higher. Met eerst Strike and You Sure Do.
1: Come on, baby.

Baby Get Higher van Velzen op deze maandagmiddag. Hey, door de middag waar je naar luistert. Zometeen gaan we weer op zoek naar een heerlijke plaat om even tot rust te komen. How Slow Can You Go komt eraan. Heb jij een goede suggestie met een plaat waar je lekker rustig van wordt? Laat het ons weten via de website twentefm.nl. Hey, zometeen Anouk met Girl, maar eerst Sienna Spiro. Dit is Material Lover.

Ja, blijf lekker, hè. Anouk en Girl bij Twente FM. Hey, zometeen word je weer op de hoogte gehouden van alle ellende in de wereld door de nieuws van 3 uur. Er zijn natuurlijk ook de house slogan You Go. Stuur hem in via de app of de site. Maar eerst Wiz Khalifa en Charlie Putt. Dit is See You.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen?
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Dus

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. En de politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De man zelf is nog niet teruggevonden. Nabestaanden in de Schiedamse vergismoord zijn de rechtbank uitgelopen toen de verdachte werd vrijgesproken. Het OM had een celstraf geëist van 24 jaar, maar de rechter vond dat er niet genoeg bewijs was. Tot grote teleurstelling dus van de familie van de man die 12 jaar geleden werd doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Nederland en Frankrijk verwachten dat ze na het weekend aan de slag kunnen in de zeestraat van Hormuz. Nu Amerika en Iran op het punt zouden staan om vrede te sluiten. De zeestraat kan niet meteen open, eerst moeten er mijnen worden geruimd. Nederland en Frankrijk gaan daarbij helpen en gaan schepen ook begeleiden. PSV heeft zijn eigen transferrecord gebroken. Volgens verschillende media gaat middenvelder Ismaël Saibari voor een megabedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Saibari is nu als Marokkaanse international op het WK in Amerika, waar hij van het weekend scoorde tegen Brazilië. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt er verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden, morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens heb je door de grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

ABC, Poison Arrow bij Twente FM. Hey, het is maandagmiddag, het laatste uurtje van door de middag ingegaan. Het is 3 uur, we zijn lekker onderweg. Zometeen nog muziek van Alizé, Molita. Eventjes lekker op weg naar die zomer. Donderdag 30 graden zie ik net voorbij komen. De graden worden steeds hoger. In het begin was het nog 28, nu is het alweer 30. Dus laat het hier maar bij zitten. 30 is prima. Ja, eigenlijk al veel te warm, dat maakt het niet uit.

zomer op je radio. Alize en Molita hoorde je hier bij Twente FM. Hij zometeen om 3:50 is het de tijd voor een beetje rust op de zender. Eventjes tot rust komen met een plaat waar jij van lekker rustig wordt. Dus jij bepaalt wat wij zometeen gaan draaien. Laat het ons weten via de app of de site twentefm.nl. Doe er even een leuk verhaaltje bij. Even een plaat waar je heerlijk rustig van wordt. En wie weet hoor je hem zometeen terug in How Slow Can You Go.

0: over een vergeten klassieker uit je speaker gesproken. Madonna en True Blue bij Twente FM. En zo zijn we aangekomen bij het momentje van rust. Namelijk tijd voor How Slow Can You Go. Er kwamen een aantal platen binnen. Onder andere Brothers in Arms van Dire Straits. Fix You van Coldplay. Een aantal platen van Rod Stewart. Onder andere Have I Told You Lately. Ook Christina Perry kwam binnen met A Thousand Years. Maar Ingrid die is vandaag uit de ballenbak gekozen. Om het even zo te zeggen. Ze zegt, Mark, mag ik een verzoekje doen voor Chasing Cars van Snow Patrol? Vandaag was het rennen van afspraak naar afspraak. En nu eindelijk op de bank met een kop thee. Tijd om even helemaal niks te hoeven. Nou Ingrid, de How Slow Can You Go van vandaag is voor jou.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor How Slow Can You Go?

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Jinte Pot van de Shalom School is gekozen tot kinderburgemeester van Wierden. De 11-jarige won op 11 juni eerder deze week de verkiezing van de kinderraad met haar enthousiasme en ideeën. 5 kandidaten stelden zich voor in pitchrondes waar zij uitlegden wat zij voor kinderen willen betekenen. Jinte vertegenwoordigt komend jaar de kinderen bij activiteiten en officiële gelegenheden. Landschapsontwerper Huub Zoontjes houdt aanstaande woensdag een fietsexcursie langs de Jufferbeek in Oldenzaal. Het doel is ondernemers en betrokkenen te informeren over vergroeningsplannen voor het bedrijventerrein. Het idee ontstond uit een vraag van een medewerker van bedrijf Minival. Het gepresenteerde ontwerp dient als praatplan om de openbare en private ruimtes groener in te richten. En dan sport. Max Housweert verruilt FC Schalke voor Heracles Almelo. De 22-jarige verdediger tekent voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Housweert speelde vorig seizoen voor onder 23 van Schalke, waar hij 9 assists produceerde. Technisch directeur Ernst Faber ziet potentie in de verdediger die fysieke kracht combineert met balvaardigheid. Kijk nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het droog. De zon komt er steeds bij. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog en schijnt de zon eerst nog. In de nacht neemt de bewolking wel toe.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West 4 kilometer file. En daar heb je een kwartiertje extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Sam Smith, Dancing with a Stranger bij Twente FM. Ja, voor de mensen die wel eens langs het station van Almelo rijden, die zien dat er al heel, heel lang gebouwd wordt. De bouw van het nieuwe rechtbank in Almelo die is daar namelijk in volle gang. Op landelijke dag van de bouw kunnen de geïnteresseerden daar een kijkje nemen achter de bouwhekken. Op de bouwplaats aan de Stationsstraat. Op deze plek zal begin 2028 dan de nieuwe rechtbank in Almelo verrijzen. En laat het nou zo zijn dat het 20 juni de dag van de bouw is en jij daar dus gewoon een kijkje kunt gaan nemen tussen 10 en 2. Ja, je mag dan de bouwplaats op. Voor kinderen en volwassenen is er dan ook van alles te beleven. Ze worden er rondleidingen gegeven. Kunnen bezoekers met een VR-bril een impressie krijgen van hoe de bouw eruit komt te zien straks. Hoe het er dan echt uit komt te zien. Is natuurlijk ook wel leuk. En is er voor de kinderen een speurtocht over de bouwplaats. En zijn er graafmachines waarmee gegraven mag worden. Ja, en dat was als kind was dat mijn droom om een graafmachine te mogen besturen. Ja, nu ben ik natuurlijk geen kind meer. Het is nog steeds wel een soort van droom om een keer zo'n grote graafmachine te mogen besturen trouwens. Hoef je geen kind voor te zijn, denk ik. Nou, mocht je daarheen willen, ga er dan even naartoe op 20 juni tussen 10 en 2. Meer informatie over dit vind je natuurlijk op onze website twentefm.nl. Hey, zometeen Kylie Minogue, Spinning Around, maar eerst Daffy en Mercy. Hit the beat and take it to the first note.

het al best ver gered, want het is inmiddels 4:15 geweest. Dat betekent dat je eerste werkdag van de week er gewoon alweer bijna op zit. Hij is meteen Teddy Swims, Mr. Know-It-All, maar eerst Kygo en One Republic. Lose Somebody. It's a classic

Ellie Swims en Mr. Know-it-all bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert en we hebben het gered. We hebben 4 uur gehaald. Nou, in ieder geval bijna dan. Door de middag zit erop voor vandaag. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg. Ik heb het over Jordi Goorman. Twente komt thuis van 4 tot 7. Morgen dan ben ik er weer met een nieuwe door de middag vanaf 1 uur. En dit is The Foreigner.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had dan een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de drinkpauzes van Oranje in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks meer wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N739 Haaksbergen-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: hit van dit moment door deze van Samber, Homewrecker. Goeie maandagmiddag dus inderdaad. En Run Day daarvoor nog met Break My Heart.
1: Twente komt thuis.
0: En daarmee tijd voor de middagshow voor de eerste werkdag van de week. Het is vandaag 15 juni met een dag die met wat bewolking starten. Maar inmiddels komt de zon erbij en dat is een voorbode voor een zonnige week. We gaan straks maar eens even kijken, want later deze week lopen de temperaturen op naar misschien wel 30 graden. Dus dat ziet er goed uit, maar wat kun je verwachten?
2: Twente actueel.
0: Daar straks meer over. Verder vandaag natuurlijk veel napraten over de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Gisteravond moesten ze tegen Japan. En daar is veel over gezegd, laten we maar zeggen. Ik ga er geen meningen meer over ventileren, maar de wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. En daarmee moet Oranje dus nog toe naar een eerste zege. Dat zou komend weekend kunnen tegen Zweden, want dan moet het opnieuw gaan gebeuren. Zweden die speelde gisteren wel behoorlijk goed tegen Tunesië. Want Tunesië werd met 5-1 aan de kant gezet. Nou, dat is in ieder geval. Verder deze week de Week van de Amateurkunst in Enschede. Met heel veel activiteiten. Die begonnen afgelopen weekend al. Met onder andere Kunst in het Volkspark. Maar ook deze week zijn er in Enschede nog volop activiteiten. En vanavond wordt er in Oldenzaal vergaderd bij het Politiek Forum. Twee onderwerpen op de agenda. Om 19:30 begint die bespreking met straks daar meer over hier in de middagshow voor Twente. Ook ander nieuws en heel veel lekkere muziek voor je maandag. Je hoort straks Miley Cyrus, Jamiroquai. En ook Joel Corey is onderweg. Maar eerst tijd voor Duke. De lekkere track So In Love With You.
3: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
2: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Miley Cyrus en Used to be Young.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Duke draaide ook nog So in Love with You. Het is maandagmiddag, de eerste werkdag van de week. Ik hoop dat je terugkijkt op een lekker weekend. Een beetje goed begin deze week. Het zou natuurlijk kunnen, ik weet niet of het laat was gisteren, dat je nog even oranje hebt gekeken. Veel mensen bleven op om de eerste wedstrijd van Nederland op het WK te kunnen bekijken tegen Japan. En nou ja, dat was uiteindelijk, voelde toch een beetje als verlies. Ik weet niet hoe jij het had, maar dat je dan in de 89ste minuut nog even de 2-2 in je oren krijgt en dan gelijk spel. Dat is toch wel een beetje zuur. Nou, veel kritiek ook op de keuzes van Koeman. Maar ja, daar zegt hij zelf over. Voetbal is soms een raar spelletje. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Maar goed, hij is in ieder geval nuchter. Laten we dat dan maar in ieder geval met hem meegeven. Vanavond in Oldenzaal een politiek forum. Om 19:30 wordt er gesproken op het gemeentehuis over twee onderwerpen voor definitieve besluitvorming. De eerste is de uitbreiding van het transformatorstation aan de Grondmanstraat. Daar moet het stroomnet toekomstbestendiger mee worden. En ook komt het concept ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Twente aan bod. Een samenwerkingsverband om kansen in Twente te ontwikkelen met een looptijd tot 2050. De stukken zijn te vinden op de website van de gemeente Oldenzaal. En je kunt eventueel ook als je wilt live in de raadzaal meeluisteren. En je mag uiteraard ook online, dan is die ook te volgen. Dus dat in ieder geval ook na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Onderweg Joel Corey en eerst hoor je nu Jamiroquai en Virtual Insanity.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Jinte Pot van de Shalom School is gekozen tot kinderburgemeester van Wierden. De 11-jarige won op 11 juni de verkiezing. De 11-jarige won eerder deze week de verkiezing van de kinderraad met haar enthousiasme en ideeën. 5 kandidaten stelden zich voor in pitchrondes waar zij uitlegden wat zij voor kinderen willen betekenen. Jinte vertegenwoordigt komend jaar de kinderen bij activiteiten en officiële gelegenheden. Landschapsontwerper Huub Zoontjes houdt aanstaande woensdag een fietsexcursie langs de Jufferbeek in Oldenzaal. Het doel is ondernemers en betrokkenen te informeren over vergroeningsplannen voor het bedrijventerrein. Het idee ontstond uit een vraag van een medewerker van bedrijf Minival. Het gepresenteerde ontwerp dient als praatplan om de openbare en private ruimtes groener in te richten. En dan sport. Max Housweert verhuilt FC Schalke voor Heracles Almelo. De 22-jarige verdediger tekent voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Housweert speelde vorig seizoen voor onder 23 van Schalke, waar hij 9 assists produceerde. Technisch directeur Ernst Faber ziet potentie in de verdediger die fysieke kracht combineert met balvaardigheid. Lijkt nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het droog. De zon komt er steeds bij. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog en schijnt de zon eerst nog. In de nacht neemt de bewolking wel toe.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A50 Arnhem-Oss. Bij Ravenstein is de vertraging 5 minuten. Verder is de N739 Haaksbergen-Engelo in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekkum door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het was jaren 90. En dit klonk zo lief. En dat was zij volgens mij van Donna Lewis. Daarna niet heel veel meer van gehoord, maar ze had wel een hele grote hit met I Love You Always and Forever. En daarvoor hoorde je ook nog het Twente FM streeknieuws. En dat is na te lezen, daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van de Vrienden van Muziekfreak. Je wekelijkse portie muziekfriekerij.

Blijft toch altijd gezellig deze. Goede energie voor de laatste loodjes van je werkdag. Voor Soul Sister en The Way to Your Heart. En ook Cameo nog met Candy bij de middagshow voor Twente. Het is maandag. Eindelijk zit de zomer in het verschiet met vanmiddag al veel ruimte voor de zon en temperaturen rond de 19 graden. Nou, vanavond en vannacht is er wel iets meer bewolking en minimumtemperaturen rond de 11 graden. Maar morgen dan is het opnieuw een dag met ruimte voor de zon. Het is zo goed als droog en het wordt dan al 22 graden. De woensdag, die is wat bewolkter. Ook dan zo'n 22 graden kan een spatje regen tussen zitten. En dan in de tweede helft van de week gaan de temperaturen echt helemaal los. Donderdag met ruimte voor de zon 28 graden. Vrijdag kan het zelfs 32 worden maar liefst. En ook zaterdag is het tropisch warm met temperaturen van tot de 30 graden. Aan het einde van de dag lijken er wat onweersbuien aan te komen. Kortom, de zomer komt eraan met oplopende temperaturen, tropische waarden.

Harry Styles. 10 keer op rij wist hij de Johan Cruijff Arena uit te verkopen met een Europese concertreeks op de mainland. Want verder doet hij geen enkel ander land aan. Hij zegt gewoon van nou, Europa, kom naar Amsterdam. Dat is een beetje het idee. Doet hij goed met American Girls en daarvoor nog Samuel Welte. Alles kan kapot. Nou, je werkdag ook met straks de 5 uur uit je dakplaats. De muzikale afsluiter van de eerste werkdag van de week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road Zoo zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3fm.nl/luister.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun twee jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die martelden en verkrachtten. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over anderhalve week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu al klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N739 Haaksbergen-Hengelo is in beide richtingen dicht tussen Haaksbergen en Bekkum. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis. Jordi Goorman.

0: Lekkere zomerhit van dit moment. Another in 54 Ultra, zojuist Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: En de voordeel zijn dat je dakplaat. Eentje uit Den Ouden Doos uit de jaren 80, om precies te zijn. Stacy Ledisol en Jump to the Beat. Het was een suggestie van Anton. Die mailde voor deze klassieker. Draaien we niet heel vaak meer. Maar ja, ook daarvoor is natuurlijk de vijver uit je dakplaat ideaal geschikt. Ik zeg welkom in je vrije maandagavond.
1: Twente actueel.
0: Tenminste, ik hoop dat je inmiddels de boel hebt kunnen laten om er even de laatste dingen wat afronden. Hoe dan ook, de middagshow begeleid je naar het einde van je werkdag en het begin van je maandagavond. Met vandaag dus een zonnetje. Later deze week wordt het zelfs tropisch warm. We hadden het er net al even over met misschien wel 30 plus aan het einde van de week. Het is er ook wat. Het is een beetje alles of niks. Dat gevoel krijg je erbij. Nou, vandaag veel napraten over de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in de VS, Canada en Mexico. De wedstrijd tegen Japan werd met 2-2 gelijk gespeeld. Daar is veel over te doen, kan ik je zeggen. Daar heeft iedereen wel een mening over. Was die 2-2 nu eigenlijk wel nodig? In de 89e minuut kwam Japan nog even langs zij. Verder ook nieuws dichter bij huis vanavond. In Oldenzaal een politiek forum. Daar wordt gesproken over twee onderwerpen. En een mooie onderscheiding voor Lies Kemna-Leusink uit Hengelo. Die heeft namelijk een lintje gekregen voor haar jarenlange bijdrage aan de Hengeloze Gehandicapte Ontspanningsvereniging. Daar heeft ze in ieder geval een lintje opgespeeld gekregen door burgemeester Sander Schelberg. Dat en meer. En ook ander nieuws gaan we het over hebben in het middagshow. Met onder andere muziek van Lady Gaga, Milk Inc. En ook de Rolling Stones met een nieuwe single. Maar eerst tijd voor Malakko, Sing It.

Empire State of Mind. Wat een iconische plaat is dit eigenlijk nog steeds, hè? Met Alicia Keys en Jay-Z. En ook nog Malakko, Sing It Back bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Het is maandag, de eerste werkdag van de week. Die zit erop. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. Met later deze week tropische temperaturen van misschien wel 30 tot 32 graden. Nou, vandaag ook al een lekkere dag. Vanochtend hadden we nog een klein spatje regen. Maar de zon die is er even bijgekomen. Dan ziet de wereld er alweer wat anders uit, zullen we zeggen. Met deze week het berichten dat het Street Art Festival in Enschede weer terugkeert. Met een nieuwe samenwerking. Het straatkunstenfestival werd in 24 en 23 ook al gehouden. Om straatkunst in de brede zin in de stad Enschede te promoten. Maar dat keert dus nu terug onder de noemer Red Roots X Street Festival. Op 5 september gaat het gebeuren, dus na de zomervakantie. Dan zijn er verspreid door de stad diverse kunstenaars aan het werk. Er zijn creatieve workshops. En je kunt ook deelnemen aan stadswandelingen langs bestaande en nieuwe muurschilderingen. Red Roots werd vorig jaar voor het eerst gehouden en voegt onder meer muziek toe aan het programma. Wil je er vast meer over weten, dan vind je dat ook op uitinenschede.nl. En verder deze week behoorlijk wat oponthoud in Almelo. Daar moet je nog even rekening mee houden, want aan de Henriette Roland Holstlaan wordt gewerkt. Dat is natuurlijk een belangrijke verkeersader in de stad. Die is een nieuwe fase ingegaan, want sinds dit weekend is de afslag naar de Broekerheide helemaal afgesloten. En dat duurt nog tot november, dus je moet wel even geduld hebben. En al het verkeer naar bedrijventerrein Twentepoort West moet dan dus nu via de Wiekslagen rijden. Daar wordt het flink drukker. De gemeente vraagt iedereen om daar in ieder geval rekening mee te houden. Dus nou ja, daar dus ook weer volop werkzaamheden om uiteindelijk de doorstroom weer verder te verbeteren. Dit is de middagshow met Milk Inc onderweg. Nou, deze van Lady Gaga. Rah, rah.

Volgens mij was er volgens de overlevering één die dat ooit gedaan heeft. Walk on Water. Er is een heel boek over geschreven. Een wereldpopulair, het meest gelezen boek ter wereld. Ik heb het over de Bijbel. En Jezus Christus deed dat volgens mij ooit. Die liep over water. Neil King had er in de jaren, dat was begin deze eeuw, ook een dikke hit mee met Walk on Water. En ook nog hier Lady Gaga, Bad Romance. Wat fijn dat je luistert. Dit is Twente FM, het radiostation voor Twente. En deze gast heb ik ook respect voor, hoor. God, wat gaan die al lang mee. In de jaren 60 ooit opgericht. En nu alweer nieuwe muziek. The Rolling Stones, In the Stars.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Jinte Pot van de Shalom School is gekozen tot kinderburgemeester van Wierden. De 11-jarige won op 11 juni de verkiezing. De 11-jarige won eerder deze week de verkiezing van de kinderraad met haar enthousiasme en ideeën. 5 kandidaten stelden zich voor in pitchrondes waar zij uitlegden wat zij voor kinderen willen betekenen. Jinte vertegenwoordigt komend jaar de kinderen bij activiteiten en officiële gelegenheden. Landschapsontwerper Huub Zoontjes houdt aanstaande woensdag een fietsexcursie langs de Jufferbeek in Oldenzaal. Het doel is ondernemers en betrokkenen te informeren over vergroeningsplannen voor het bedrijventerrein. Het idee ontstond uit een vraag van de medewerker van bedrijf Minival. Het gepresenteerde ontwerp dient als praatplan om de openbare en private ruimtes groener in te richten. En dan sport. Max Housweert verhuilt FC Schalke voor Heracles Almelo. De 22-jarige verdediger tekent voor 2 seizoenen met een optie voor nog een jaar. Housweert speelde vorig seizoen voor onder 23 van Schalke, waar hij 9 assist produceerde. Technisch directeur Ernst Faber ziet potentie in de verdediger die fysieke kracht combineert met balvaardigheid. Lijkt nu het weer voor Twente. Vanmiddag is het droog. De zon komt er steeds bij. Bij een zwakke tot matige wind wordt het 19 tot 20 graden. Vanavond is het droog en schijnt de zon eerst nog. In de nacht neemt de bewolking wel toe.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten staat file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het is maandagmiddag en zojuist Sting, if you love somebody, set them free. Met ook nog hier een update van onze nieuwsredactie. Meer nieuws en achtergronden vind je altijd terug op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief met meer nieuws, actualiteit en ook gemiste interviews zijn daar terug te vinden. En over een uurtje weer een verse update op het presenteerblaadje. Later deze week temperaturen van 30 plus met Omi, zomerse muziek.

0: Lekker energie van Samieu. This is the moment.
1: Meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.
0: Erna van de Pieterman van het programma Weekend Enschede sprak met Esther Schopman over een bijzonder vak. Ze is namelijk bijaardier. Met andere woorden, ze bespeelt carillons in Enschede. Dat zijn muzikale bellen op openbare gelegenheden. En er gaat een hele wereld achter schuil.
2: Voor de mensen die het misschien niet weten, Enschede heeft meerdere carillons.
3: Inderdaad, we hebben er twee.
2: Twee, ja.
4: Eentje midden in het centrum in de Grote Kerk, op de Oude Markt. En eentje op de campus van de Universiteit Twente.
2: Ja, ja. En jij speelt uiteraard op allebei.
4: Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja. En wat speel je dan?
4: Van alles. Het leukste is natuurlijk ook voor mij, maar ook voor het publiek. Voor mensen die rondom de toren lopen om diverse muziek te horen. Zodat er voor iedereen wel wat bij zit waarvan ze denken, hey, dat vind ik leuk.
2: Ja, ja. Ja,
4: dus het is niet alleen maar klassiek, niet alleen maar origineel voor bijaard gemaakte muziek. Maar ook jazzy stukjes, popmuziek, volksmuziek.
2: Jij bewerkt de stukjes, hè?
4: Ja, maar niet ik alleen hoor. Ik gebruik ook heel veel bewerkingen van andere bijaardiers. En wij zijn wereldwijd zo'n relatief kleine club, dat het heel makkelijk is om van elkaar bewerkingen te krijgen.
2: Ja.
4: Bijvoorbeeld Brahms Festival heb ik bij elke dag gespeeld. En toen moest ik binnen 3 maanden twee programma's Brahms muziek verzamelen. Nou ja, dan heb ik gewoon een post ik iets op Facebook op een pagina waar allebei er eens kijken. En dan krijg je gewoon muziek toegestuurd.
5: Voilà.
4: Heel prettig. Ja. Moet je nog wel instuderen, maar dan hoef ik het niet te bewerken. Dat scheelt wel.
2: Ja, dat geloof ik wel.
1: Beluister meer Twente FM Radio on demand via onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Hey.

Hier muziek van Tina Turner, The Way of the World. Dit is Twente komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks uiteraard nog veel meer nieuws en achtergronden uit Twente. En het vervolg van de middagshow. Dit is ook een lekkere energieke.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Wil jij €500 netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow.
10: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een man uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor wat de rechter noemt een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer is een onderbuurvrouw die 2 jaar terug bij haar flat werd doodgeschoten, terwijl haar zoontje erbij stond. De vrouw had hem afgewezen voor een relatie en hield er al rekening mee dat hij haar iets zou aandoen. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden al uit de schappen. En nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. President Trump beweerde een paar uur geleden dat de eerste schepen in beweging komen bij de zeestraat van Hormuz. Maar de reders geloven er niets van en ook op scheepvaarttrackers is niks te zien. Trump slingerde het bericht de wereld in nu Amerika en Iran op het punt staan om vrede te sluiten. En Lewis Hamilton won gisteren voor het eerst een race voor Ferrari en daar is hij vooral zijn familie en vrienden dankbaar voor. Zij hebben hem er doorheen gesleept toen er zoveel twijfels waren of hij het nog wel kon. Lewis omschrijft zijn eerste jaar bij Ferrari als de hel, omdat er toen heel negatief over hem werd geschreven en gepraat. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden korter. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Zevenaar heb je nog wel 5 minuten oponthoud. En op de A35 Enschede-Almelo bij Hengelo is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Leuke samenwerking tussen Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In. En tijdens haar optreden werd ze afgelopen weekend overdonderd door een uitermate enthousiast publiek.
1: Twente, kom thuis.
0: Uit het niets, deze Britse singer-songwriter. Ze praat lekker met onder andere dus ook deze grote hit. En ook nog Lou Graham, het begin van je maandagavond. Midnight Blue, hartelijk welkom. Het is de middagshow voor Twente. Vandaag een dag met vanochtend nog wat bewolking, maar inmiddels een zonnetje en temperaturen die de 19 graden al aantikten.
1: Twente, actueel.
0: Ik zei het al, later deze week tropische waarde. Het zou vrijdag wel eens 32 graden kunnen worden, dus het wordt bijzonder warm. We gaan het uiteraard zien, want het is niks zo veranderlijk als het weer. Nou ja, ook het Nederlands voetbal is trouwens zo veranderlijk. Daar ging het vandaag waarschijnlijk veel over bij de koffieautomaat of waar je ook was. Want Nederland moest in zijn eerste wedstrijd op het WK genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Taaie tegenstander liet langer tijd het initiatief aan Oranje. En er gebeurde heel veel in de wedstrijd, maar vooral Oranje aan de bal. En in de slotfase van de wedstrijd ging het mis en kwam Japan wederom langs zij. Daarover is denk ik al genoeg gezegd. Verder ook ander nieuws. Onder andere deze week de Week van de Amateurkunst in Enschede. Met afgelopen weekend ook al kunst in het Volkspark en heel veel andere activiteiten. En de gemeente Wierden organiseert deze week 2 inloopbijeenkomsten over het onderwerp warmteprogramma. Dat heeft alles te maken met dat de gemeente vanaf 2050 volledig van het gas af wil. En wat je daar als inwoner allemaal voor kunt en moet gaan doen. Dat is in ieder geval die bijeenkomsten zijn in Wierden en in Enter deze week. En dat vind je ook op de website van de gemeente. Onderweg, Davina Michel, Douwe Bob en eerst de Commodores nu.

0: Davina Michelle en Won't Let Go. Dan heb ik nog hier de Commodores en Night Shifts. Ik zou bijna zeggen, even een momentje van bezinning zo voor je maandagavond. Met wat relaxtere muziek, zullen we maar zeggen. Welkom bij Twente FM. Het is maandagavond, we hebben het weer gered.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: De aftrap van de week. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. Met vanavond ook alweer aan de bak in de Raad van Oldenzaal. Daar is namelijk het Politiek Forum. Dat begint om 19:30. En dan wordt er over twee onderwerpen gesproken. Voordat ze naar de definitieve besluitvorming gaan. Het eerste item, dat is de uitbreiding van het transformatorstation aan de Grondmanstraat. Dat is allemaal nodig om het stroomnet toekomstbestendig te maken. En ook komt het concept van de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie Twente aan bod. Dat is dan weer een samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten om de kansen voor Twente met de te ontwikkelen. Hoe moet ik dat zeggen? Dit is een samenwerkingsverband om kansen in Twente te ontwikkelen met een looptijd tot 2050. Dus heel breed. Kansen voor Twente ontwikkelen. Nou, wil je er meer over weten of wil je weten wat dat überhaupt inhoudt, dan moet je vanavond ook meekijken. Dat kan op de website van Oldenzaal. Daar kun je live ook het Politiek Forum meekijken. En meer over de onderwerpen vind je ook op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Onderweg Madonna, Ray of Light. En dit is Douwe Bob.
2: All right.

was een bijzonder hitje, weet ik nog, in de jaren 90. Maar wel een hele dikke. En leuk om weer eens een keer te draaien, deze van Madonna. Ray of Light. En ook nog hier Douwe Bob en The World is Our Home op Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je maandagavond. Met zometeen hier een nieuwe update van onze nieuwsredactie. Na de nieuwe single van Martin Garrix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Fetsa Elgersma, Jan Hummer en Jolanda Hummer-Krop ontvingen zondag een nijverbij voor hun inzet bij de jeugdschaakvereniging Minerva in Hengelo. Wethouder Maaike Warrink reikte de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum in het Denksportcentrum. De gemeente waardeert hun jarenlange betrokkenheid bij de schaaksport en benadrukt daarmee het grote belang van maatschappelijk vrijwilligerswerk voor Hengelo. Een geparkeerde auto vatte zondagavond vlam aan de Dr. de Bruinstraat in Oldenzaal. Omstanders blusten het vuur grotendeels met water voordat de brandweer arriveerde voor nakontrole. De politie nam een aangetroffen gasbus in beslag voor nader onderzoek. De oorzaak van de brand in de voertuigcabine blijft voorlopig nog niet helemaal duidelijk. En de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Enschede heeft zondag een officieel monument onthuld bij de Sint-Kyriakoskerk. Ter nagedachtenis is aan de slachtoffers van 1915. Onder de aanwezigen woonde deze plechtigheid bij na jarenlange discussie. Later op de dag volgde een tweede onthulling bij het klooster in Glanen voor alle gelovigen in de regio Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe. Vanuit het westen kan enkel buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint bewolkt met in de ochtend lokaal ook weer een enkel buitje.

lekkere soulvolle muziek dit. Texas en Black Eyed Boy op Twente FM. En ook nog hier het streeknieuws. Je leest het na op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief. Daar vind je meer nieuws en achtergrond. En ook nieuwe afleveringen via de twentefm.nl/luisterpagina. Check meer Twente FM daar voor meer extra radioprogramma's op allerlei verschillende onderwerpen.

al veelt. Nou ja, niet alleen de liefde kan ik je zeggen. Maar goed, dat gaan we maar niet al te veel over uitweiden. Blauwe Ruis hoorde je ook nog van Bluff bij de middagshow. Het is vandaag een dag met een zonnetje. Dat is ook lekker. Ja, nou, dat is een voorbode voor in ieder geval een tropische week, kan ik je zeggen. Vanavond en vannacht is het bewolkt. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 10 graden. Morgen, de dinsdag, die ziet er ook best aardig uit. Er is namelijk ruimte voor de zon. En het wordt morgen op de meeste plaatsen zo'n 22 graden. Nou, dat is prettig. Woensdag kan er misschien een spatje regen tussen zitten. Met ook opnieuw zo'n 22 graden. In de tweede helft van de week die gaat fors in de temperatuur omhoog. Donderdag wordt het al zo'n 28 graden benauwd warm. En vrijdag kan het lokaal wel eens 32 graden worden. En ook voor zaterdag nog een tropische dag in het vooruitzicht. En het blijft ook daarna warm. Maar de temperaturen gaan dan net iets onder de 30 graden uitkomen. En later in het weekend kan er dus wat onweer bij zitten. Dan ben je vast voorbereid.

Lekkere muziek van Alex Warren, Fever Dream. En ook hier Robin Schultz nog in Alaida en In Your Eyes. Daarmee lever ik je veilig af in je maandagavond. Dat betekent zometeen na zeven de Richard de Vetter, jouw host voor de avonddienst. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en ongetwijfeld ook heel veel toffe muziek. Want ook dat is Richard toevertrouwd. Zometeen spreek je hem en ik spreek je morgen vanaf vieren bij.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in Wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend tot maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met een nieuw programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: word je altijd een beetje emotioneel van. Whitney Houston.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Goedenavond, welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. En nog even terugkomend op Whitney. Ja, dat was een dochter van Sissy Houston. En Sissy Houston was weer achtergrondzangeres van onder andere Elvis Presley en Aretha Franklin. En de vader was John Houston. En Whitney Houston was ook nog een nichtje van zangeres Dionne Warwick. En haar carrière die startte als fotomodel, early 80s. Maar haar topjaren als zangeres die kickte in vanaf 1987 tot ongeveer mid-90s. En ze maakte zelfs een uitstapje als actrice in de welbekende kaskraker in de bios. The Bodyguard samen met Kevin Costner. Ondanks alle roem was haar leven op het laatst niet heel rooskleurig. Haar huwelijk met Bobby Brown strandde. En zoals veel artiesten verloor ze zichzelf in drank en drugs. En op 11 februari 2012 werd haar levenloze lichaam gevonden in een badkuip. Waarschijnlijk verdronken. En het meest tragische eigenlijk is, dan denk je van, nou ja, veel tragischer wordt het niet. Ja hoor, het kan altijd nog weer tragischer. 3 jaar later overkomt haar dochter gewoon iets soortgelijks. Dus die is in 2015 overleden. En het enige positief is dan dat ze dat zelf niet heeft meegemaakt. Want dat lijkt me het allerergste wat er is, dat je een van je kinderen overlijdt. Zo. Nou, weet je dit ook weer? Verder met de show, die is zeker positiever dan dit verhaaltje. Namelijk het volgende uur praat ik met Rianne Rogama, die samen met haar man een pop-up eetcafé in Hengelo begon eerder dit jaar. Daar hoor je straks alles over. En natuurlijk zometeen hoor je alles over de Twentse evenementen van de komende week in Twente Rocks. En verder heb ik tracks klaarstaan die, ja, ik denk het je onmogelijk maken om stil te blijven zitten. Zometeen de Bausa met Magnetic, maar de eerste die heerlijke mmbap van Hanson.

0: De Bauza Magnetic en daarvoor Hansen met Bob. En ja, dan is het weer tijd geworden voor het overzicht van evenementen van komende week in Twente die nog niet zijn uitverkocht en waar je dus nog naartoe kan gaan onder de noemer Twente Rocks. En hiervoor probeer ik even natuurlijk Robert te bellen. En dan ga ik gewoon nog even live in de uitzending proberen. Ja, we gaan gewoon even kijken. Gewoon even live overvallen. Goedenavond. U hoort mij?
1: Ja, wel echt heel slecht.
0: Oh, heel slecht. Oh, je zit al midden in de uitzending, Robert.
1: Oh, heel, heel. Hey, goeiedag. Ja, ik hoor je wel, maar je kraakt een beetje. Maar dat is niet erg.
0: Oh, dat is mijn stem, denk ik. Ik weet niet wat het is.
1: Ja. Maar, ja, hey, maar, goedenavond.
0: Goedenavond. Goed weekend gehad?
1: Ja, te kort, hè?
0: Ja, zoals het altijd is. Maar er was weer een hoop te doen afgelopen weekend ook, volgens mij.
1: Ja, er was weer van alles te doen.
0: In het mooie Twente. Je hoeft je echt niet te vervelen. Als je, tenminste, tenzij je dat per se wil natuurlijk. Dat schijnt ook wel soms lekker te zijn.
1: Nee. En een goede weer komt er straks weer aan. En weet je, ja. Er zijn heel veel dingen buiten te doen weer komend weekend.
0: Nou ja, dat is
1: en komende week. En ook weer binnen kun je natuurlijk ook de zalen in.
0: Er komt weer genoeg. Ik had alleen nog even een uitstapje. Dat was van de week weer, en het is volgens mij al maanden. In Nederland zijn we bezig met paal en perk stellen aan zeg maar mensen die vloggen en daar hun kinderen bij betrekken. Zeker als ze minderjarig zijn. Mm-hmm. En daar komt wetgeving volgens mij voor. Maar nou draaide ik net Hansen met Mbop. Dat zat toch ook op de grens volgens mij. Dat waren toch ook hele jonge kereltjes?
1: Ja, dat waren ook hele jonge kereltjes.
0: En ik vraag me af hoe dat dan gaat.
1: Ik
0: maar...
1: heb geen idee.
0: Nee, dat is misschien Amerika, dan mag dat allemaal. Maar ja, als je zoveel plezier in je leven hebt, ja. Maar als je jong bent, dan mag je maar x aantal uren volgens mij werken. Zo werkt het gewoon.
1: Ja, en voor een bepaalde... wat is het? Nou, de Mbop was in 1997 respectievelijk 16, 14 en 11 jaar oud.
0: Zo, 16, 14 en 11. Ja,
1: dat is echt voor Sesamstraat moet het wel gebeurd zijn, denk ik. als die jongens hebben opgetreden.
0: Die hebben nooit laten opgetreden. Maar volgens mij zijn ze er nog steeds, strijden ze weer op. Dus nu mogen ze wel gewoon de late uurtjes meepakken. Dat is altijd wel fijn.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Hansen komen we deze week niet tegen. Maar er zijn genoeg andere dingen. Wat heb je allemaal in petto? Waar kunnen mensen... Ja, waar kun je naartoe?
1: Ja, we gaan er even door. 19.06, dus dat is... Even kijken, dat is vrijdagavond. Ja, dat is Klazer en Suma Katra. Die treden op in Café Rox. En Klazer hebben we natuurlijk gehad in Donderslag. En dat is wel een heel erg mooi verhaal, zeg maar. Hoe die band weer bij elkaar is.
0: Ja.
1: En Suma Katra, dat zijn oud-leden van Bokkus, The Damp Few en Ruby Electric. En die hebben een bandje opgericht en dat heet Suma Katra. En die treden op in Rox.
0: Weet je wat de stijl is? Is dat een beetje gewoon rock? Hard rock? Of is het een beetje bluesrock?
1: Ja, het is wel echt rock. Ja, het is best wel hard. Want dat is stoner rock. Oh, en Suma Katra, dat is... ze noemen zichzelf ongetemd, ruig en hongerig als een bronstige... Roedel probleemwolven.
0: Nou, als dit het niet beschrijft, dan weet ik het ook niet meer. Maar het is heel makkelijk, want het is in de Café Rox en daar staan altijd wat hardere bands in Enschede.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ook een leuke locatie trouwens om op te treden.
0: Ja.
1: En dan gaan we even een uitstapje ook naar buiten. Dat is in Oogst. Op de Oogstterrein in Hengelo. En daar staat Tim Knol en Rosie Meijer. Tim Knol, ik denk dat wij allemaal Tim Knol wel kennen. Het is echt een hele goede singer-songwriter. En Rosie Meijer, dat is ook een singer-songwriter. Die maakt wat heerlijke popsongs. Een beetje country-achtig, vleugje 80, speelse storytelling. Ja, en aanstekelijke melodieën. Dus dat is vrijdagavond op Oogst, op het Oogstterrein in Hengelo.
0: En die Tim Knol, ik ben hem een tijdje... Ja, ik hoor hem niet zo vaak meer. Ik hoor zijn naam niet meer zo vaak.
1: Nee. Ja, hij heeft volgens mij ook die wandelclub waar hij behoorlijk druk mee is. Want dan kun je wandelen met Tim Knol.
0: En dan gaat hij zelf mee of moet je hem dan op je oortje doen?
1: Nee, dan gaat hij mee en dan geeft hij wat wandelinstructies en zo. Volgens mij kun je daar gewoon bijna het hele jaar door van inschrijven. Ja, ik heb dat wel eens gelezen. Ik heb niet de ambitie om dat te doen met Tim Knol, hoor.
0: Nou ja, ik weet niet wat die wandelinstructies zijn. Is dat gewoon links, rechts, links, rechts? Of geen idee?
1: Ja, links, rechts. Ja, ze lust ik er nog wel in. Hè. Ook tijdens het EK. Hoe heet het ook alweer? Het snollebolkers.
0: Ja, dat was weer heel populair. Waar zijn we toch een raar landje? Maar we maken er altijd wel weer een feestje van.
1: Ach ja, overal. Ja. Zelfs als het even tegen zit, weten we toch wel weer een en ander om te draaien. Dat is ook wel mooi van dit land.
0: Lekker positief.
1: Ja,
0: wat hebben we
1: zeker.
0: Nog?
1: Wat hebben we nog meer? Plug and Play Band Night, 18 juni. Cultuurhuis Borne. Okay. Daar staat The Outstand. Mm-hmm. Het zijn jonge gasten. En dat is echt wel... wat is het? Het is een rock pop. En ze maken echt hele goede muziek.
0: Ja.
1: Ik vind het echt een bandje om in de gaten te houden. En op diezelfde avond staat Eline staat er ook. Dat is ook een pop-rock band. Mm-hmm. En het draait om de zangeres Eline. En die heeft nou ook een band om haar heen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat, daar kun je gratis naartoe. Dus dat is donderdagavond in het Cultuurhuis Borne. Er is gewoon wel erg veel hoor. Dit is ook Week van Amateurkunst in Enschede. Dat is de Muzieknacht.
0: Is dat wak?
1: Ja, het draait niet. Ja, wak.
0: Ja, wak. Wakkie. Met deze temperaturen. Maar maakt niet uit.
1: Ja, er staan heel veel bandjes in Enschede. In Metropool staan ook een aantal bands. Onder andere Edith Beaver. die maken ook eigen muziek. Dat is een indie rockband. En die komen ook ergens op donderslag in de loop van het jaar. Want wij doen natuurlijk ook donderslag. Ik denk dat mensen dat wel weten.
0: Natuurlijk wel.
1: Een Blink 182 coverband. En het is denk ik gewoon, je moet het gewoon even zien. Op www.metropool.nl staat wel meer informatie, zeg maar, over wat je allemaal kunt doen die avond. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dan zijn we er bijna door, hè?
0: Bijna wel. Je had nog iets van jaren 80, volgens mij.
1: Ja, Toontje Lager, hè?
0: Toontje Lager.
1: Toontje Lager, die treedt op in Metropool. En daar zit een ticket alert op. Dus het gaat heel snel. Oh, ik ben nog wat vergeten, trouwens.
0: Ja.
1: Hang Loose Festival.
0: Super, hè? In Hengelo, achter bij het, Hengelo, volgens mij bij het skatepark, achter het station.
1: Ja, daar treden echt weer hele toffe bands op. Onder andere... Tusky.
0: Mm-hmm.
1: En Nomad Radio, Muggy. Dat is een beetje skatepunk muziek. Je kunt rolschaatsen, je kunt skateboarden. En tussendoor in Metropool wordt er een voetbalwedstrijd afgespeeld, want dat is vrij vroeg. En in principe daarna is er een rollerdisco. En dat is ik wagen me er niet aan, moet ik zeggen. Maar het schijnt er wel heel leuk te zijn.
0: Moet wel heel blijven.
1: Ja. Even terug naar Toontje Lager. Ja, die treden ook op in Metropool.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en wie kent ze niet, zou ik haar zeggen. Hè? Dat is 19 juni. Dat is ook vrijdagavond. Dus je wordt wel... je moet wel keuzes maken vrijdag. Want het is bijna uitverkocht. Dus de laatste kaarten staan aangekondigd op de site van Metropool.
0: Oké. Maar het is in ieder geval genoeg voor de komende weken. Want volgens mij ga je genieten van een lekkere vakantie. En ben je de komende 2-3 weken niet.
1: Ja, klopt. Klopt. Dus, ja, het wordt goed weer, dus ik heb het wel uitgezocht.
0: Ja, ik ga me er een verdiepen. En dan volgende week is er wel een soort Twente Rocks, maar dan zonder Jari.
1: Ja, dat is goed.
0: Is niet anders.
1: Maar dat red je prima.
0: Zeker. Dan kunnen we maar één ding doen. Dan moeten we maar even Toontje Lager gaan pitchen.
1: Yes.
0: En dan spreek ik u binnenkort weer.
1: Is goed. Fijne uitzending.

toontje lager, stiekem gedanst. Luister nog steeds naar de avonddienst hier op jouw Twente FM. Zometeen terug met de 80-90-100 regeling. Met een artiest die twee beroemde supermodellen uit de jaren 80 als vrouw had. Wie dat is, dat hoor je zometeen. En ik heb ook nog Fleming voor je klaarstaan met hypnose.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Fetsa Elgersma, Jan Hummer en Jolanda Hummer-Krop ontvingen zondag een nijverbij voor hun inzet bij de jeugdschaakvereniging Minerva in Hengelo. Wethouder Maaike Warring reikte de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum in het Denksportcentrum. De gemeente waardeert hun jarenlange betrokkenheid bij de schaaksport en benadrukt daarmee het grote belang van maatschappelijk vrijwilligerswerk voor Hengelo. Een geparkeerde auto valt de zondagavond vlam aan de Dr. de Bruinstraat in Oldenzaal. Omstanders blusten het vuur grotendeels met water voordat de brandweer arriveerde voor nakontrole. De politie nam een aangetroffen gasbus in beslag voor nader onderzoek. De oorzaak van de brand in de voertuigcabine blijft voorlopig nog niet helemaal duidelijk. En de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Enschede heeft zondag een officieel monument onthuld bij de Sint-Kyriakoskerk, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 1915. Onder de aanwezigen woonde deze plechtigheid bij na jarenlange discussie. Later op de dag volgde een tweede onthulling bij het klooster in Glane voor alle gelovigen in de regio Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe. Vanuit het westen kan een enkel buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint bewolkt met in de ochtend lokaal ook weer een enkel buitje.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: onze eigen Fleming, Hypnose.
1: Constant onder hypnose.
0: Ja, tijd geworden voor de 80-90-100 regeling, maar voor het zover is, ik schrik een beetje. Ik kreeg net een bericht binnen dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag overleden is in zijn woonplaats Amsterdam. Dat meldt in ieder geval zijn stichting. Ja, Wim T. Schippers. Hij verwierf bekendheid met diverse televisieprogramma's, maar ook als kunstenaar en natuurlijk stemacteur van Bert en Ernie. Dus van Ernie en Kermit de Kikker deed hij ook. Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke en eigenzinnige kunstenaars en mediamakers van Nederland. Wim T. Schippers begon zijn carrière eind jaren 50 in de beeldende kunst. En een van zijn bekende werken is de pindakaasvloer. Een laag pindakaas verspreid over een vloer dat op elk gewenste grootte uit te voeren is. Televisiekijkers kennen van de tv-programma's die in de jaren 60 en 70 maakten, zoals de Hoepla en de Fred Haché Show. Dat deed hij onder andere met Ellen Jens, met wie hij in de jaren 70 en 80 samenwoonde. Hij trouwde later met haar en Schippers maakte in diezelfde tijd het radioprogramma Ronflonflon. Ja, natuurlijk kennen we hem allemaal als de stem van Ernie in Sesamstraat. Hij sprak de stem van Ernie decennia lang in en schreef samen met Bert, stemacteur Paul Hane, meerdere kinderliedjes. En in hetzelfde programma deed hij ook de stemmen van Kermit de Kikker, Graaf Tellen en De Blauwe Meneer. Tot op hoge leeftijd bleef Schippers actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. En in 2024 werd de stichting van T. Schippers opgericht om zijn artistieke nalatenschap te bewaren en voor te zetten. Hij wordt in besloten kring begraven en werd 83 jaar. Een enorme held, iconisch figuur is niet meer Wim T. Schippers. Ja, en ja, de show must go on. 80-90-100 regeling met een nummer uit de 80s, de 90s en de zero's. Omgekeerde volgorde: Maroon 5 uit 2007 met Wake Up Call. Daarvoor uit 1996 Total Touch, Touch Me There. En ik begin met Billy Joel. 1983, toen schreef hij Uptown Girl. En hij beschouwde zichzelf altijd als simpele arbeider die graag op date wilde met een vrouw uit de bovenklasse. En het is een weerspiegeling van de verbazing over zijn vermogen om zulke mooie en beroemde vrouwen aan te trekken, zoals Brickley en McPherson, de vrouwen waarmee hij een relatie had. Dat waren twee van de meest beroemde supermodellen uit de jaren 80. En Brickley die speelde ook nog mee in de videoclip van Uptown Girl. Als we kijken naar de top 40, in 83 kwam Uptown Girl binnen op plekje 24, stegen door naar nummer 8 en verliet uiteindelijk na 8 weken de hitlijst. Dit is Billy Joel, Uptown Girl.

0: De 80-90-100 regeling met uit de Zero's. Deze van Maroon 5, Wake Up Call. Daarvoor uit de 90s, Touch Me There van Total Touch. En we begonnen met Billy Idol en Uptown Girl uit die 80s. En dan aangeland bij het volgende.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, donderdagmiddag 18 juni is er voor alle bedrijven in Enschede en Hengelo een kennisparkrun op het kennispark. Allerlei teams kunnen meedoen met deze sponsor funrun. En iedere deelnemer legt ook een bedrag in voor het goede doel. Dit jaar is dat Hart van Twente. Irene Geerts, die praat je hierover bij.
2: Op het kennispark vlakbij de Universiteit Twente is een groot bedrijventerrein waar we een hele toffe kennisparkrun gaan organiseren met allemaal bedrijven. En we gaan 5 kilometer wandelen of hardlopen. Dat kunnen mensen zelf kiezen. Met allemaal collega's, deelnemers, teams. En we gaan langs en door bedrijven heen rennen. We gaan door obstakels heen. En gewoon heel veel lol beleven. Maar tegelijkertijd ook netwerken. En even lekker actief zijn en ontspannen. En we gaan geld ophalen voor het goede doel Hart van Twente. Ja, bedrijven kunnen zich aanmelden met een team. Op kennispark.run. En daar volg je vanzelf even de knoppen. En dan kun je aanmelden via het actieplatform sub.to. En daar vorm je een team, meld je aan als deelnemer. En leg je een bedrag in van €15 per persoon als startbedrag voor deze run. Nou, dat is niet zo heel erg veel, maar het gaat ook direct naar Hart van Twente toe. Dus het, je rent al gelijk, je doet al gelijk mee voor het goede doel. Iedereen mag meedoen, alle bedrijven in Twente. Als je het leuk vindt om andere bedrijven te leren kennen op het kennispark, een beetje netwerken op een ontspannen manier, dan zou ik me zeker aanmelden. Maar na de run is er ook nog een leuke borrel met een pizza en drink, lekker ijsje, wat fruit. Dus we hebben voor alles gezorgd. De website is kennispark.run.

0: Lying. Ja, die blijft toch gewoon een fijn plaatje. Hè? Black Eyed Peas, Don't Lie. Daarvoor Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Zometeen ben ik terug met nog een uur avonddiensten. En daarbij spreek ik met Rianne Rogema, die samen met haar man een pop-up eetcafé in Hengelo begon eerder dit jaar. En natuurlijk heb ik de fijnste muzikale pareltjes voor je klaarstaan. Zoals zometeen George Michael met I Want Your Sex.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flonflon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: George Michael en I Want Your Sex.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst op jou, hier op jouw Twente FM. Ja, de dag naar de day after, moet ik zeggen. Naar ons gelijkspel tegen de Japanners. Het WK is nu ook begonnen voor Oranje. En volgens mij vreesde iedereen voor een pijnlijk begin tegen een van de beste teams uit onze pool. Maar het liep toch, moet ik eerlijk zeggen, dit is even mijn mening. Het liep toch iets anders. Oranje kwam best wel goed tevoorschijn en domineerde grote delen van de wedstrijd. 2 keer op voorsprong gekomen. En helaas, ja, er is al heel veel over te doen. Er wordt heel veel over geschreven vandaag. Over dat misschien onze coach Ronald Koeman toch niet zo gelukkig gewisseld heeft. Ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Waardoor we de laatste 20 minuten wat onder druk kwamen. En helaas valt hij dan en de gelijkmaker. Maar goed, we zijn in ieder geval niet begonnen met een verliespartij. Gewoon gelijkspel en hier kunnen we op voortborduren. En volgens mij gaat het, ik heb het gevoel dat het helemaal goed gaat komen. En we gaan het zien. Aankomende zaterdag om 7 uur spelen we tegen Zweden. Die hebben gewonnen met 5-1. Dus die hebben wel uitgehaald tegen Tunesië. En het bizarre is, als het allemaal waar is in ieder geval, is de coach van Tunesië daardoor ontslagen. Lijkt mij een beetje raar, maar blijkbaar is dat wel gebeurd. Volgens mij nog nooit eerder gebeurd dat je een coach ontslaat op een eindtoernooi. Maar goed. Wat heb ik allemaal nog tot en met de klok van 9 uur? Ook nog wat informatie uit de regio. Onder andere over de Enterse Haringparty. Die uitgegroeid is tot een sfeervol en gewaardeerd evenement waar ondernemers, relaties en gasten elkaar ontmoeten. In een beetje gewoon een informele en gezellige setting. Daar straks meer over. En zometeen spreek ik met Rianne Rogema, die samen met haar man een pop-up eetcafé in Hengelo begon eerder dit jaar. En daar hoor je dan alles over. En natuurlijk heb ik ook goede muziek. Ja, ik had het net even over het WK. Daar moeten we toch ook even het WK-nummer gaan draaien. Fantastische nummer van onze topper Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Benson Boone, Slow It Down. De avonddienst hier op Twente FM. En ja, ik heb een gast in de studio. Goedenavond, Rianne.
1: Hi, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: Ja, fijn dat je tijd kon vrijmaken. Dat waarderen wij. Rianne Rogema is op bezoek. En misschien, ja, ik vind het altijd handig dat je gewoon zelf even misschien kort voorstelt.
1: Ja,
0: wie je
1: zeker.
0: Bent.
1: Kan. Ja, ik ben Rianne Hoogma. Ik ben geboren en getogen in Hengelo. Geboren en getogen Tukker. Maar ik ben op mijn 22e naar Azië verhuisd. Mm-hmm. Bijna 10 jaar weg geweest. Maar nu weer terug. En nu heb ik dat allemaal een beetje meegenomen. Die internationale voorliefde. En nu woon ik weer in Hengelo.
0: En tussendoor heb je volgens mij, als ik me niet vergis, gestudeerd in Amsterdam?
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gestudeerd?
1: Bedrijfseconomie. Ja,
0: dus, dat heb je afgerond?
1: Ja. Heb ik afgerond, dus ik heb daar een master in. Ja, toen ik 18 was, dacht ik moet weg uit Twente. En nu, nu heb ik weer de liefde weer teruggevonden voor
0: Twente.
1: Ja,
0: dat is toch wel weer grappig. Maar je was toen klaar met studeren en toen ben je gelijk naar het buitenland gegaan?
1: Ja, ik zocht toen een baan, zoals iedereen doet natuurlijk. En toen kwam er een internship of een stage op mijn pad. Ja. En bij die stage was eigenlijk voor een internationaal bedrijf. En wat zij daar deden was, je deed je interview en als je dan werd aangenomen, zeiden ze van, we hebben nu iemand nodig in land. En dat had overal kunnen zijn. En voor mij werd dat Myanmar.
0: Dat is toch wel apart, hè? Want Myanmar is ook wel in het nieuws en vaak niet in de meest positieve manier.
1: Nee.
0: Hoe heb je het daar ervaren dan? Ook wel als gevaarlijk of lastig? Of?
1: Nee, ja, kijk, ik ging er naartoe in 2014. En toen was juist het begin van de positieve tijd. Ja. Dus toen kwamen eigenlijk de eerste democratische verkiezingen. En toen was het één grote positiviteit. Het internet kwam, stond op de voorkant van de Lonely Planet als land om naartoe te reizen van het jaar. Dat soort dingen. En ik ben gebleven tot eigenlijk het moment dat dat omsloeg. Toen er in 2021 een militaire coup was. En alles eigenlijk weer veranderde voor niet voor de beter.
0: Nee, dat was eigenlijk net een beetje midden in de coronatijd, denk ik. Beter teruggekomen. Of tenminste net het hoogtepunt was geweest. Of
1: het hoogtepunt was wel geweest. Ja. En eigenlijk net, dat was in Myanmar natuurlijk net zo zwaar als hier. Dat je gewoon ook als ondernemer denkt van, dit moet wel een keer stoppen. Want anders kunnen we het niet volhouden.
0: Ging daar ook gewoon alles op slot?
1: Ja. Ja. Okay. En toen we dachten van, volgens mij is een beetje licht aan het einde van de tunnel. Toen kwam inderdaad de coup er nog overheen. Dus dat is echt een hele vreselijke tijd voor het land geweest. Ja,
0: ja en ja. Je hebt heel veel. Je bent best wel ondernemend, als ik mag zeggen. Yes. Want ik kwam ook nog wat dingen tegen, volgens mij, als ik zeg That One Thing.
1: Ja, ik heb ook nog een podcast gemaakt. Ja.
0: Ja, maar die heb je gemaakt. Doe je die nog steeds? Of, is die...
1: Oh, alle respect voor jullie radiomakers. Ik heb het 25 aflevering geloof ik volgehouden. Het is wel erg veel werk. En het is niet te combineren met een restaurant.
0: Nee. Maar het is wel leuk dat je... Het was wel internationaal, want het was al helemaal Engels.
1: Ja. Ja.
0: En waar ging dat over? Waar gaat het over?
1: Mijn idee was, ik wilde zoveel mogelijk ondernemers spreken over één ding waar ze heel goed in zijn. Of één ding wat ze geleerd hebben. Ja. En dat was eigenlijk nadat ik terugkwam uit Myanmar. Toen kwam ik in Nederland en toen had ik natuurlijk eigenlijk geen plan. Ik bedoel, het was niet mijn plan om weg te gaan daar. Toen dacht ik, wat ga ik eens doen? En toen dacht ik, ik wil van allerlei andere ondernemers horen hoe zij dingen aanpakken. Toen ben ik dat begonnen.
0: Oké, dat is grappig. Nou ben jij teruggekomen en nou weet ik... Een betrouwbare bron, ik heb het zelf gezien, dat je een dochtertje hebt.
1: Dat klopt.
0: Maar die heb je gekregen in Myanmar, of niet?
1: Nee, toen wij net weg waren uit Myanmar en toen zaten we in Thailand. Toen wisten we eigenlijk nog niet zo goed waar we heen zouden gaan. Ja. En toen kwamen we erachter dat ik zwanger was. Was niet helemaal gepland, wel heel welkom, maar niet helemaal gepland. Ja. En vandaar dat we eigenlijk ook weer terug zijn in Nederland. Want toen moesten we echt een keuze maken van waar gaan we nu heen. Mm-hmm. En toen, in die COVID-tijd, je zei het zelf al, dan ging het toch echt om waar is een ziekenhuis het meest beschikbaar.
0: Ja.
1: En dat was Nederland. Ja, daar hebben we maar mooi geluk mee hier.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Zometeen gaan we het ook even hebben over wat je nu hier aan het doen bent. Want dat is ook wel heel apart en heel verfrissend. Maar ik vraag altijd van, heb je nog een leuke song die je mee wilt nemen? Die eventueel wat betekent of die je gewoon lekker vindt? En je hebt een nummertje meegenomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende het niet. Maar dit had wel iets te betekenen. Of heb je dit vaak gedraaid? Of wat is het verhaal erachter?
1: Ja, ik ben dus zwanger teruggekomen met ook mijn vriend die ik ken uit Myanmar. Maar hij komt uit Jamaica. Dus onze dochter is half Jamaicaans, half Nederlands. Ja. En ons gezin is ook 50-50. Ja. Maar goed, als je in Nederland woont, dan wordt het toch snel heel Nederlands. Dus wat mijn vriend heel vaak doet is op een zondagochtend allemaal muziek draaien met mijn dochter. Ja. En van kleins af aan, ja, omdat het liedje Bam Bam heet, ja. Is dit eigenlijk van jongs af aan al haar favoriete liedje. Sterke Jamaicaanse vrouw die het zingt, Sister Nancy. Dus ik mag het ook graag horen.
0: Nou, dan gaan we daar, ja. Dat is een mooie verhaal. Dan gaan we even naar luisteren. Sister Nancy met Bam Bam. Tinkala bam bam, the whistle arms of me a kind, little different style, different fashion, you know?

0: Sister Nancy, bam bam, die komt ook uit Jamaica, denk ik. Hè?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Wat dan weer jammer is, als we dan toch weer over naar het WK kijken, dat ja, Jamaica net niet is gegaan ten favoriere van Curaçao, denk ik.
1: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb gisteren niet eens gekeken.
0: Ja, want Jamaica ging de laatste wedstrijd die hadden gewonnen, hadden ze naar het WK gegaan.
1: Okay.
0: Maar je zei net van dat zo'n klein landje zo bekend is bij iedereen.
1: Ja,
0: is eigenlijk wel bizar natuurlijk.
1: Ja, er wonen 3 miljoen mensen in Jamaica. Er liggen heel veel landen omheen waar mensen er nooit van gehoord hebben.
0: Ja.
1: En dus ik vind het altijd grappig dat Jamaica eigenlijk zo bekend is. Een klein land met zoveel power.
0: Ja, ik denk dat het ook voornamelijk is gekomen door een bobsleeteam. Wat ik hier, ja. Denk dat het ook wel heeft geholpen.
1: Ja, die grap krijgt mijn vriend ook erg vaak na zijn hoofd. Ja.
0: Dat dacht ik al. Maar inderdaad, even terug naar, je zei net, je partner Mario, die is... komt uit Jamaica.
1: Ja.
0: Maar die heb je dus ontmoet in Myanmar?
1: Ja, wij waren daar allebei voor werk. Ja.
0: Ah ja. Ja. En dus allebei een beetje vrije geest. Dat maakt niet uit. Overal, over de wereld. Gewoon je dingetje doen.
1: Ja, ja, dat, je ontmoet elkaar dan later in het leven. Maar dan ontdek je inderdaad, als je een beetje zo terugkijkt, dat je dat allebei een beetje in je had al. Ja. Ja.
0: En dan ga je terug naar Hengelo.
1: Ja.
0: Dan kom je dus hier. En dan zit je hier. En dan, wat ga je dan doen?
1: Een podcast maken en daarna ga je weer eens verder nadenken. En toen kwamen wij eigenlijk best wel snel uit op dat wij gewoon heel erg de verschillende culturen misten. Want als je in het buitenland woont, is het natuurlijk niet alleen het land waar je woont dat je verschillende culturen hebt, maar de mensen om je heen zijn misschien ook mensen die uit het buitenland daar zijn komen werken.
0: Ja.
1: Expats. En je hebt de hele tijd verschillende culturen om je heen. En wij misten dat gewoon een beetje. En ik dacht, dat is hier wel, maar waar zijn al die mensen, dacht ik ook een beetje.
0: Ja.
1: Ja. Dus,
0: en dan begin dit jaar, of volgens mij begin dit jaar, dacht ik.
1: Ja,
0: dan in één keer, hoe kom je bij dat idee? Hoe ontstaat dat je denkt van, nou weet je, misschien moet ik een keer een restaurant beginnen.
1: Ja, mijn partner, Mario, die had al een café in Myanmar ook. Dat was meer echt een bar en een nachtcafé. En hij had al een tijdje dat hij zat te kijken van, zal ik dat weer gaan doen? Ik heb nog geen dag in de horeca gewerkt voordat we dit gingen doen. Alleen toen hij dit idee had, toen kwamen we toch wel uit op we hebben toch een beetje complementaire dingen waar we goed in zijn. Je hebt ook wel een Nederlands iemand nodig eigenlijk om zoiets te beginnen. En toen zijn we het langzaam zo samen gaan doen. En toen eigenlijk vorig jaar op Stoer Voer, toen zei hij van, wat doen deze mensen eigenlijk allemaal, deze koks? Wat doen ze als het winter is bijvoorbeeld? Of zo'n foodtruck, daar ben je niet altijd mee bezig. Nee. Kunnen we daar niet iets mee? Want wij een restaurant beginnen, maar wij kunnen allebei niet koken. Dus dat schiet niet heel erg op. En zo kwam een beetje dat idee van, kunnen we dan in één restaurant al die culturen samenbrengen? En dan hebben we elke week een andere chef nodig. Ja, dus zo vielen zeg maar al die puzzelstukjes. Toen kwam nog deze locatie voorbij. Toen viel dat allemaal samen. Toen zeiden we, we gaan het gewoon doen.
0: Ja, want het zit in Hengelo, in het centrum van Hengelo. Het heet een pop-up. Misschien nog even, wat is pop-up?
1: Ja, dus pop-up is dat we eigenlijk elke week een andere chef hebben. En ook elke week een andere menukaart. Dus als je deze week komt, krijg je iets anders dan vorige week. En je krijgt het ook nooit meer terug. Dus dat is het idee van een pop-up. Die komt en dan gaat hij weer.
0: En wat voor stijlen heb je allemaal? Wat komt er voorbij? Of ben je gelimiteerd en niet of helemaal niet?
1: Nee, we zijn eigenlijk niet gelimiteerd. Alle creatieve ideeën zijn welkom. Maar waar we voor nu voor het eten wel altijd aan houden, is dat we het eigenlijk in de wereldkeukenvorm doen. Dus het is eigenlijk altijd een bepaald land waar je de keuken dan van eet. En de chef die kookt, dat is ook iemand die komt ook uit dat land, of in ieder geval uit de regio. Dus bijvoorbeeld dit weekend hebben we Thais. Nou, jij bent bij ons geweest met de Marokkaanse avond.
0: Inderdaad. Ja, dat klopt, ja.
1: Dus jij hebt Marokkaans gegeten, maar Nigeriaans komt er bijvoorbeeld aan. Dus echt van over de hele wereld.
0: De hele wereld.
1: Ja.
0: Ik denk dat we zijn eigenlijk nog niet klaar, vind ik. Nee. Ik denk dat we zo meteen nog even daarover verder gaan. Maar je had het over de hele wereld. Er is één grote artiest die ook over de hele wereld zit. The Weeknd. Kim Schiel.
1: Zeker.
0: Gaan we even naar luisteren. Take My Breath.

0: Wat een fijn plaatje. The Weeknd en Take My Breath hier bij de avonddienst op Twente FM. Zometeen praat ik verder met Rianne Rogama. Maar eerst gaan we even naar de boodschappen. En daarna More Than Talking, You Can Win If You Want.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Fetsa Elgersma, Jan Hummer en Jolanda Hummer-Krop ontvingen zondag een nijverbij voor hun inzet bij de jeugdschaakvereniging Minerva in Hengelo. Wethouder Maaike Warrink reikte de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum in het Denksportcentrum. De gemeente waardeert hun jarenlange betrokkenheid bij de schaaksport en benadrukt daarmee het grote belang van maatschappelijk vrijwilligerswerk voor Hengelo. Een geparkeerde auto vatte zondagavond vlam aan de Dr. de Bruinstraat in Oldenzaal. Omstanders blusten het vuur grotendeels met water voordat de brandweer arriveerde voor nakontrole. De politie nam een aangetroffen gasbus in beslag voor nader onderzoek. De oorzaak van de brand in de voertuigcabine blijft voorlopig nog niet helemaal duidelijk. En de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Enschede heeft zondag een officieel monument onthuld bij de Sint-Kyriakoskerk. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 1915. Onder de aanwezigen woonde deze plechtigheid bij na jarenlange discussie. Later op de dag volgde een tweede onthulling bij het klooster in Glanen voor alle gelovigen in de regio Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe. Vanuit het westen kan een enkel buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint bewolkt met in de ochtend lokaal ook weer een enkel buitje.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: blijft toch gewoon de ultieme guilty pleasure. Modern Talking, You Can Win If You Want. En over guilty pleasures gesproken. Aanstaande vrijdag hebben we natuurlijk de guilty pleasure Friday XXL. En ik mag weer invallen. Dat ga ik doen. En volgens mij, het is nog niet helemaal zeker, maar ik denk vanaf een uur of 8 tot een uur of 11. Dus je bent er niet van af. Tenminste, voor de, ja, als je aan mij niks aanvindt, dan heb je een probleem deze week. Want ik ga heel veel uurtjes voorbij komen. Wie er ook nog voorbij gaat komen. En ik ben blij dat je nog steeds zit, Rianne. Ja, we waren gebleven bij het pop-up restaurant. Oh, ik moet wel even jouw microfoon opzetten. Ja, dat
1: ben ik.
0: Ja, daar ben je weer. Ja, we waren gebleven bij het idee wat jullie daar hadden. En verschillende chefs. En die komen dus, sommige chefs die komen, die kunnen nog een keer terugkomen. Maar die stijl komt altijd wel terug? Of nee, hoeveel stijlen heb je al gehad?
1: Oh, dat is een goede vraag. 6 maanden keer 4 weken. Dus 24.
0: Want je zei, Thais is voorbij gekomen, Marokkaans, ja. Surinaams kwam voorbij.
1: Ja, Surinaams, Indonesisch, Aramees hebben we gehad. Het is een Syrisch, een kant van Syrië. Ja, ja, en er zit aan te komen, Thais is dit weekend, maar er komt bijvoorbeeld ook nog Turks aan, Syrisch komt eraan. Nigeriaans. Dus ja, echt
0: eigenlijk. Dat is wel heel apart allemaal.
1: Alle delen van de wereld, ja.
0: Wat ik wel heel apart vind is, jij hebt zelf natuurlijk in Amsterdam gezeten.
1: Ja.
0: Ja, dit soort dingen denk ik altijd van, ja, dat is iets voor de grote stad. Dus ik vind het wel heel knap dat jullie dat aandurven in Hengelo.
1: Ja.
0: Waar gewoon dorp is. Dat je daar gewoon toch zeg maar, ik ga dit doen. Want ik vind het wel leuk, want dan is er wat ook te kiezen. Het is wat kleinschalig, want jullie hoeftafeltjes hebben jullie.
1: 40 plekken voor mensen. Ja,
0: want voor de mensen die bekend zijn in Hengelo, het is een oud café. Wat je af kon huren voor feesten en partijen.
1: Eerder was het Café Olé, dus kon je het huren voor misschien je 50ste verjaardag of zo. Was het dan voor privéfeestjes, ja.
0: Ja,
1: dus het zit een beetje op een gekke plek. Het is niet dat je denkt van, oh ja, daar loop ik heel vaak langs. Nee, dat is
0: Maar het loopt eigenlijk door daar volgens mij. Als je van de markt naar
1: zeker.
0: De andere kant loopt, dan loop je daar eigenlijk bijna altijd langs.
1: Ja, zeker.
0: Jullie zitten vlakbij een andere, naast jullie zit ook een café. Volgens mij is dat een Caballeros, denk ik.
1: Ja, Caballeros. Shout-out naar onze leuke buren.
0: Ja, dat zijn leuke buren. Dus het is, daar hangt in ieder geval een goede lucht, denk ik. Als je daar doorheen loopt, dan krijg je vanzelf al, denk ik, honger.
1: Ja, klopt.
0: Ja, het is ook gewoon, laat je verrassen, hè? Want jullie hebben een kaart, maar er staat eigenlijk niet op wat je geserveerd krijgt, hè?
1: Nee, dus ons idee was, we wilden natuurlijk al die verschillende chefs voorbij laten komen. Maar toen dachten we wel, ja, dat kan niet als je elke week 25 verschillende gerechten op de kaart moet zetten. Dus toen was ons idee van, nou, hoe kan je dat allemaal in elkaar puzzelen, dat het wel werkt? En toen zeiden we, nou, dan doen we één vast verrassingsmenu. Je kan natuurlijk wel aangeven of je allergieën hebt, of als je bijvoorbeeld echt geen bepaald vlees eet of halal eet, kan je allemaal doorgeven. Ja. Daar houden we allemaal rekening mee, maar in principe krijg je 3 gangen verrassing. Ja. Ja, en ik vind het grappig wat jij zei, want jij zei van, ja, ik vind wel wat dat je dat in Amsterdam doet. Maar wij Tukkers onderschatten onszelf ook wel een beetje, hoor. Want iedereen die bij ons komt eten zegt dat, van wat knap. Maar ik vind het wel leuk. Dus
0: ja, nou, ja, maar ik denk
1: er
0: dat
1: zijn
0: ook
1: genoeg mensen in Twente die wel, of in ieder geval dat is mijn inschatting, wij trekken echt een beetje de avonturiers aan. Die juist denken van wat leuk dat dit een keer in Twente is in plaats van in de grote stad.
0: Nou ja,
1: maar
0: kijk, zo kan je het ook zien natuurlijk. En, is het iets, is het iets tijdelijks of is het gewoon?
1: Nee, in principe is het restaurant is vast. Okay. Dus of in ieder geval zolang we het volhouden.
0: Ja.
1: Dus de chefs zijn steeds wisselend, maar het restaurant is vast.
0: Ja, ja. En die kunnen soms terugkomen.
1: Ja.
0: Maar dan gaan ze wel een ander.
1: Ja, we hebben nu inmiddels wel wat chefs waar we graag mee werken. Dus bijvoorbeeld op donderdag hebben we een vaste Caribische avond. Dat heeft natuurlijk met onze familie te maken. Dat vinden we leuk om dat iets extra nadruk te geven.
0: Ja.
1: Dan hebben we chef Chila, die is er altijd. Maar die maakt elke week iets anders. En ook inderdaad als we van een bepaalde keuken zeggen, nou, dat vonden mensen wel heel erg leuk. Dan laten we die chefs een paar maanden terugkomen, maar altijd met een andere menu. Dus je krijgt nooit hetzelfde.
0: Nee, dus laat je verrassen. Dat kan nu in Hengelo met zeer verschillende smaken en geuren en van alles. Ik moet ook eerlijk zeggen, en zonder reclame te maken, maar het bier is ook voor elkaar. Dat is van Atoon. Dat is, en daar kon ik in ieder geval jullie nog iets over vertellen.
1: Ja,
0: ik vond het wel
1: precies,
0: mooi.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Dat is in ieder geval een biermerk hier uit Enschede. En de jongens die maken voornamelijk IPA's. En elk biertje van hun heeft de naam van een song. Dus dat vind ik wel mooi dat het weer met muziek gerelateerd is. Daar houden wij van hier met Twente FM. Dus elk nummer, bijvoorbeeld Lakini's Juice hebben ze. Nou, dan moet je kennen, dat is een nummer van Live. Dus ze hebben dan verschillende verschillende nummertjes aan hun bieren gegeven. En die kun je bij jullie krijgen.
1: Ja, dat is heel fijn. Moeten we het ook doen, toch? Met elkaar. Dus
0: Support the locals.
1: Precies, support the locals.
0: Zo moet je doen. En ik denk dat we het laatste vraag is... Het heeft ook een aparte naam.
1: Ja.
0: Hoe heet het?
1: Lily's Eetcafé.
0: En waar komt waar zou dat... Nou, ik heb zo'n vermoeden, maar waar komt dat vandaan?
1: Ja, het is eigenlijk heel vreselijk. Maar het is na onze dochter. Ja,
0: dus die krijgen al later... Ik ga het ze helemaal uitkleden. Van...
1: Ja, ze heeft al wel eens gezegd... Mama, ik ben zo blij dat ik een eetcafé heb.
0: Ja, even ja. Een van de jongste eigenaren van een eetcafé.
1: We hebben een monster gecreëerd.
0: Wil je nog iets vertellen als laatste? Of... Wat kunnen mensen jullie vinden? Of op de socials? Of?
1: Ja, op de socials, Lily's Eetcafé. Het is handig als je van tevoren reserveert. Maar het hoeft niet per se. Ja, ik wil niet veel reclame maken. Maar ik hoop gewoon echt dat mensen denken... en dat is meer ook in het algemeen. Wat leuk dat er iets kleinschaligs, iets creatiefs wordt georganiseerd. En dat vind ik eigenlijk alles. Of je nou in Hengelo of in de Oldenzaal bent. Ja. Of waar dan ook. Ik zou iedereen wel willen oproepen. Denk na over waar je geld uitgeeft. Geef het uit bij kleine lokale winkeltjes.
0: Nou, dat kan hier. En als het met liefde gemaakt is, dan.
1: Precies, met liefde gemaakt. En geef daar je geld uit.
0: Bedankt voor je komst.
1: Dankjewel.

0: Ja, 5 Seconds of Summer, Complete Mess. En een Complete Mess is het niet bij het Eetcafé Lee in Hengelo. Ga daar een keer gewoon lekker eten. Aangekomen bij ook iets wat daar mee te maken heeft.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, gewoon een ook uit de regio. De Enterse Haringparty. Uitgegroeid tot een sfeervol en gewaardeerd evenement waar ondernemers, relaties en gasten elkaar ontmoeten in een informele en gezellige setting. Jaarlijks staat de tent naast brasserie R1854 in het teken van netwerken, entertainment en gastvrijheid. En even te kijken, wij spraken daarover met Paul Goedgerink.
2: Ja, de laatste jaren zijn we echt succesvol geweest, kan ik wel zeggen. Ja. Nou, we hebben de 23e, dus niet volgende week, maar die week erop bij de Haringparty voor de 6e keer. En dat belooft een mooi evenement te worden. Op dit moment hebben we meer dan 160 aanmeldingen. Dus dat loopt prima. En we hebben mooie veilingitems die betrekking hebben tot met het goede doel wat we gaan sponsoren. Dat is namelijk de Enterse Zomp. Een van de veilingitems is een romantisch diner op de nieuwe Enterse Zomp. En die vaart om door het Regendal. Nou, hoofdzakelijk zijn het Enterse bedrijven. En er zijn ook wel wat bedrijven buiten Enter die komen. Maar het mooie van ons is, het is niet de manier dat je heel erg veel geld moet betalen. Je kunt meedoen met veiling items. Dus je kunt uitzoeken waar je je geld wilt inzetten. En dat vinden mensen wel heel prettig. Ja, we hebben

0: Dan hebben we straks weer een mooie nieuwe zomp in Twente.
1: Jouw keuze in Twente.
2: Hier komt Twente samen. Leuk dat ook jij erbij bent. Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de avonddienst op Twente FM.

When I Think of You, Janet Jackson. Daarmee aan het einde gekomen van deze avonddienst hier op Twente FM. Zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben er aanstaande... Ja, je komt niet van me af. Aanstaande vrijdag neem ik de Guilty Pleasure Friday over. Dat doe ik samen met een collega van mij. Dus dan zie ik je terug. En volgende week maandag natuurlijk weer bij de avonddienst. Zometeen de nachtdienst. En ik ga eruit met Mädchen van Lucie Lettrick.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer die gekocht werd door een museum en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden 4 spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Fetze Elgersma, Jan Hummer en Jolanda Hummer-Krop ontvingen zondag een nijverbij voor hun inzet bij de jeugdschaakvereniging Minerva in Hengelo. Wethouder Maaike Warrink reikte de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum in het Denksportcentrum. De gemeente waardeert hun jarenlange betrokkenheid bij de schaaksport en benadrukt daarmee het grote belang van maatschappelijk vrijwilligerswerk voor Hengelo. Een geparkeerde auto vatte zondagavond vlam aan de Dr. de Bruinstraat in Oldenzaal. Omstanders blusten het vuur grotendeels met water voordat de brandweer arriveerde voor nakontrole. De politie nam een aangetroffen gasbus in beslag voor nader onderzoek. De oorzaak van de brand in de voertuigcabine blijft voorlopig nog niet helemaal duidelijk. En de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Enschede heeft zondag een officieel monument onthuld bij de Sint-Kyriakoskerk, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 1915. Onder de aanwezigen woonde deze plechtigheid bij na jarenlange discussie. Later op de dag volgde een tweede onthulling bij het klooster in Glanen voor alle gelovigen in de regio Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe. Vanuit het westen kan enkel buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint bewolkt met in de ochtend lokaal ook weer een enkel buitje.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer een vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Fetse Elgersma, Jan Hummer en Jolanda Hummer-Krop ontvingen zondag een nijverbij voor hun inzet bij de jeugdschaakvereniging Minerva in Hengelo. Wethouder Maaike Warring reikte de onderscheiding uit tijdens het 25-jarig jubileum in het Denksportcentrum. De gemeente waardeert hun jarenlange betrokkenheid bij de schaaksport en benadrukt daarmee het grote belang van maatschappelijk vrijwilligerswerk voor Hengelo. Een geparkeerde auto vatte zondagavond vlam aan de Dr. de Bruinstraat in Oldenzaal. Omstanders blusten het vuur grotendeels met water voordat de brandweer arriveerde voor nakontrole. De politie nam een aangetroffen gasbus in beslag voor nader onderzoek. De oorzaak van de brand in de voertuigcabine blijft voorlopig nog niet helemaal duidelijk. En de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Enschede heeft zondag een officieel monument onthuld bij de Sint-Kyriakoskerk. De nagedachtenis is aan de slachtoffers van 1915. Onder de aanwezigen woonde deze plechtigheid bij na jarenlange discussie. Later op de dag volgde een tweede onthulling bij het klooster in Glanen voor alle gelovigen in de regio Twente. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is er nog een tijdje zonnig met alleen wat sluierbewolking. Komende nacht neemt de bewolking toe. Vanuit het westen kan een enkel buitje vallen. Het koelt af naar 12 graden. En morgen begint bewolkt met in de ochtend lokaal ook weer een enkel buitje.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: specialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek MijnZorgwinkel.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij BeterAfKozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op BeterAfKozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Onder de mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM, nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van

0: Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige